0: Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop in het midden en zuiden. In het noorden is er ook wat bewolking. Het blijft droog bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen half tot zwaar bewolkt, in het noorden kans op een lichte bui.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de 2e en 3e plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat.

0: directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri, gedood bij een aanval in de Gazastrook. Sakker Nabil Musa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor €95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop

0: nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het midden en zuiden komt op veel plekken mist voor. Hier en daar wordt al dichte mist, wat hinderlijk kan zijn in het verkeer. In het oosten koelt het af tot ongeveer 6 graden. Aan de kust blijft het wat zachter met 12 graden. Er is code geel afgegeven voor plaatselijk dichte mist in het midden en zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust wat krachtiger, uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de 2e en 3e plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Met oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het midden en zuiden komt op veel plekken mist voor. Hier en daar wordt al dichte mist, wat hinderlijk kan zijn in het verkeer. In het oosten koelt het af tot ongeveer 6 graden. Aan de kust blijft het wat zachter met 12 graden. Er is code geel afgegeven voor plaatselijk dichte mist in het midden en zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust wat krachtiger, uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 48% van de stemmen. De 45-jarige rechtse kandidaat versloeg de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Die bleef steken op ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. Bolsonaro werd door zijn vader Jair aangewezen als opvolger. Die werd veroordeeld tot ruim 27 jaar cel wegens het beramen van een staatsgreep. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andris Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Hier en daar is het dichte mist, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust, waar een matige wind uit het zuidwesten waait. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden komt er wat bewolking bij. Het blijft droog, met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het Waddengebied waait het vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan in het zuiden opnieuw plaatselijk mist ontstaan.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 48% van de stemmen. De 45-jarige rechtse kandidaat versloeg de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Die bleef steken op ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. Bolsonaro werd door zijn vader Jair aangewezen als opvolger. Die werd veroordeeld tot ruim 27 jaar cel wegens het beramen van een staatsgreep. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Hier en daar is het dichte mist, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust, waar een matige wind uit het zuidwesten waait. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden komt er wat bewolking bij. Het blijft droog, met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het Waddengebied waait het vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan in het zuiden opnieuw plaatselijk mist ontstaan.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weeronline. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondag

20 minuten. Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 48% van de stemmen. De 45-jarige rechtse kandidaat versloeg de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Die bleef steken op ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. Bolsonaro werd door zijn vader Jair aangewezen als opvolger. Die werd veroordeeld tot ruim 27 jaar cel wegens het beramen van een staatsgreep. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekte aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond.
De verkoop van de

0: Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Hier en daar kan het dichte mist worden, hinderlijk voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen aan de noordkust waait het matig uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen is het bewolkt met in het noorden kans op wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
5: Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren.
4: Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 48% van de stemmen. De 45-jarige rechtse kandidaat versloeg de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, die ruim 44% haalde. Omdat Bolsonaro geen absolute meerderheid behaalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. Lula noemde zijn nederlaag onverwacht. Hij zei dat hij sterker terug zou komen. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
3: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
6: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk wordt die mist dicht en kan dat hinderlijk zijn voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook bewolking bij. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen vallen, in het zuiden blijft het droger met temperaturen tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn JA21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen.
8: Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel, op vaste plaatsen, met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
10: Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 48% van de stemmen. De 45-jarige rechtse kandidaat versloeg de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, die ruim 44% haalde. Omdat Bolsonaro geen absolute meerderheid behaalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. Lula noemde zijn nederlaag onverwacht. Hij zei dat hij sterker terug zou komen. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland.
11: De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
12: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995.
13: Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
14: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn.
15: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
16: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
17: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
18: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%.
19: mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
20: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk wordt die mist dicht en kan dat hinderlijk zijn voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook bewolking bij.
0: Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het droger, met temperaturen tot 23 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
24: Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andris Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
3: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning.
4: Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
5: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
6: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
8: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal.
10: Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
11: Dit is Talk Radio.

0: 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het droger, met af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
4: Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum
3: en studeerde tussen 2015 en 2016.

0: 17 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De Centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar in het midden en zuiden kan op veel plaatsen mist ontstaan. Plaatselijk wordt het dichte mist, wat hinderlijk kan zijn in het verkeer. Daarom geldt code geel. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het zuidwesten. Vanochtend trekt de mist weg en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het droger met af en toe zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja, 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk wordt die mist zelfs dicht, dus rijd voorzichtig. Het KNMI heeft voor het midden en zuidwesten code geel afgegeven. Het wordt tussen de 6 en 12 graden, het koudst in het oosten. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon in het midden en zuiden. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja, 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn JA21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weeronline. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk wordt die mist zelfs dicht, dus rijd voorzichtig. Het KNMI heeft voor het midden en zuidwesten code geel afgegeven. Het wordt tussen de 6 en 12 graden, het koudst in het oosten. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon in het midden en zuiden. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht na vragen van het AD. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekte aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
6: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter,
5: voor euro 95 op 2,70 euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone.

0: verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk kan dat dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. Daarom geldt code geel in het midden en zuidwesten. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, aan de noordkust matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden mooi, in het noorden meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht kan in het zuiden opnieuw plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 tot 16 graden. Morgen is het bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen. In het zuiden blijft het droger en wordt het opnieuw zo'n 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht, na vragen van het AD. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna 1 miljoen euro opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool.

0: gaat in totaal om tenminste 976.943 euro aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja, 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. D66 Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden komt op veel plaatsen mist voor. Plaatselijk kan dat dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. Daarom geldt code geel in het midden en zuidwesten. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, aan de noordkust matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden mooi, in het noorden meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht kan in het zuiden opnieuw plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 tot 16 graden. Morgen is het bewolkt, met in het noorden kans op lichte regen. In het zuiden blijft het droger en wordt het opnieuw zo'n 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht na vragen van het AD. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar er komt vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist voor. Hier en daar kan dat dichte mist zijn, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Er geldt code geel voor plaatselijk dichte mist in het midden en zuidwesten. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden komt er ook bewolking voor. Het blijft droog, met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht na vragen van het AD. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekte aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar er komt vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist voor. Hier en daar kan dat dichte mist zijn, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Er geldt code geel voor plaatselijk dichte mist in het midden en zuidwesten. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook bewolking voor. Het blijft droog, met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht, na vragen van het AD. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekte aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf

0: Gaza. Volgens Israël was Qaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Denis Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
1: En nu het economisch nieuws. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden

0: record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er eerst plaatselijk mist voorkomen, maar die lost snel op. Daarna wordt het zonnig en droog. De wind is zwak. Alleen aan de kust staat een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog bij temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond trekt er meer bewolking over het noorden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het zuiden kan het ochtend nog mistig zijn. Middags kan er in het noorden wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het droger met temperaturen tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Oranje Nassau-school in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht na vragen van het AD. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen. Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn Ja 21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekte aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
5: En nu het economisch nieuws. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%. mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er eerst plaatselijk mist voorkomen, maar die lost snel op. Daarna wordt het zonnig en droog. De wind is zwak. Alleen aan de kust staat een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog bij temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond trekt er meer bewolking over het noorden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het zuiden kan het ochtend nog mistig zijn. Middags kan er in het noorden wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het droger met temperaturen tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten.
5: Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
7: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
3: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht, na vragen van het AD.
8: De directeur van de Oranje Nassau-school in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen.
9: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn JA21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford.
11: Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis.
12: Premier Andris Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
13: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995.
14: Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij dat minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht. In totaal werden bijna 5.700 nieuwbouwwoningen verkocht. De verkoop van bestaande woningen steeg juist licht, met bijna 3% naar ongeveer 59.000 woningen. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld €514.000. Een bestaande koopwoning €492.000.
17: Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
18: AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer €1,2 miljard gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting €900 miljoen over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn.
19: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal.
20: Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
21: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
22: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog mist voorkomen, maar die lost snel op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Verder landinwaarts weinig wind.
23: Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er meer bewolking bij. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar blijft het droog. Vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In het zuiden kan nog mist voorkomen. In de loop van de dag is er in het noorden kans op een lichte bui. In het zuiden blijft het droger, met temperaturen tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
4: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
5: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De eigen controleafdeling van het UWV onderzocht 1682 dossiers en concludeerde dat er inderdaad verschil wordt gemaakt. De uitkomsten liggen sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd pas recent op de hoogte gebracht na vragen van het AD.
6: De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De A9 richting Alkmaar is weer open. De weg was afgesloten na een zwaar ongeval zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde na een botsing met een personenauto bij Amstelveen. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het wegdek moest opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen.
25: Ja 21 en SGP willen de geluidsversterkte gebedsoproep uit moskeeën alsnog reguleren. De Telegraaf schrijft dat het tweetal vindt dat de uitzonderingspositie van moskeeën niet langer te rechtvaardigen is. De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel en noemde het een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst. In de nieuwste versie zijn JA21 en SGP de Raad van State op punten tegemoet gekomen. Het voorstel richt zich nu op gebedsoproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. En uitzonderingen moeten mogelijk blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%.
0: Lula kreeg ruim 44%.
3: Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
7: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen.
8: De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis.
9: Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
10: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995.
11: Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij dat minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht. In totaal werden bijna 5.700 nieuwbouwwoningen verkocht. De verkoop van bestaande woningen steeg juist licht, met bijna 3% naar ongeveer 59.000 woningen. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld €514.000. Een bestaande koopwoning €492.000.
29: Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
12: AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn.
13: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
14: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
15: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar wat mist, maar die trekt snel op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind, verder landinwaarts is het rustig. Vanmiddag blijft het droog met in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het in het zuiden plaatselijk mistig worden, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In het noorden valt mogelijk een lichte bui.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is, door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
16: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
17: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
18: De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt.
0: Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.

Duckett. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton Vredesakkoord uit 1995. En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met ruim 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij dat minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht. In totaal werden bijna 5.700 nieuwbouwwoningen verkocht. De verkoop van bestaande woningen steeg juist licht, met bijna 3% naar ongeveer 59.000 woningen. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld €514.000. Een bestaande koopwoning €492.000. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer €1,2 miljard gemoeid.
De verkoop

0: treft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hier en daar nog wat mist, maar die trekt wel op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts is het rustig weer. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het droog. In het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Bij de Wadden kan het vrij krachtig waaien. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kans op mist in het zuiden, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt. In het noorden kans op een beetje regen, in het zuiden blijft het droger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
4: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
5: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
6: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
7: De directeur van de Oranje Nassau-school in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. En nu het economisch nieuws. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af.
10: mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025 en is het vorige verkooprecord uit 2024 verbroken. Volgens Martijn van Eikenhorst van de Rijvereniging wordt de motorfiets steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer. De motor neemt minder ruimte in en draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud.
13: Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op sommige plekken mist, maar die trekt op. Daarna wordt het overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts staat er weinig wind. Vanmiddag blijft het droog, met in het midden en zuiden zon en in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt, in het noorden mogelijk wat lichte regen. In het zuiden wordt het opnieuw rond de 23 graden.
14: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
17: Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
18: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
5: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
19: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
20: De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna 1 miljoen euro opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste 976.943 euro aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de 2e en 3e plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
23: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend.
0: Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995.
1: En nu het economisch nieuws. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar maar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd. Ruim 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord uit 2024 verbroken. Volgens Martijn van Eikenhorst van Rijvereniging wordt de motorfiets steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer. De motor neemt minder ruimte in en draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.
3: Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend hier en daar nog wat mist, maar dat trekt snel op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Weinig wind in het binnenland. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht kan er in het zuiden weer wat mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen veel bewolking in het noorden, met kans op wat lichte regen. In het zuiden regelmatig zon en 23 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest.
6: De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
7: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
8: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
9: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
24: De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna 1 miljoen euro opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste 976.943 euro aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
27: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
28: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen.
29: De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times.
5: Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis.
10: Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
11: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995.
12: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor ongeveer 1,2 miljard euro. De verkoop betreft activiteiten in 7 landen, waaronder Vietnam, Indonesië en Australië, die vorig jaar goed waren voor een omzet van $291 miljoen. AkzoNobel houdt naar verwachting ongeveer €900 miljoen over na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. AkzoNobel richt zich nu verder op de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgerond. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
13: De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld €28 miljard. Een daling van €800 miljoen vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken.
14: Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
16: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD.
0: Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
1: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen, maar die trekt geleidelijk weg. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het zonnig, in het midden en zuiden. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het blijft droog.
3: De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden meer bewolking en kan daar plaatselijk wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt opnieuw 19 tot 23 graden.

0: van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
1: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
2: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
3: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers.
4: Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
5: De directeur van de Oranje Nassau School in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
8: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
9: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva.
10: Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%.

0: Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
1: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor ongeveer 1,2 miljard euro. De verkoop betreft activiteiten in 7 landen, waaronder Vietnam, Indonesië en Australië, die vorig jaar goed waren voor een omzet van $291 miljoen. AkzoNobel houdt naar verwachting ongeveer 900 miljoen euro over na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. AkzoNobel richt zich nu verder op de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgerond. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen.
0: Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar dat trekt op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts weinig wind. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan het in het zuiden opnieuw mistig worden, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen verwachten we in het noorden veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden schijnt regelmatig de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is, door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen. Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel. Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven. De directeur van de Oranje Nassau-school in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dit meldt het Parool. Het gaat in totaal om tenminste €976.943 aan onderwijsgeld, dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. Uit interne documentatie blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten werkelijk is uitgevoerd. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor ongeveer 1,2 miljard euro. De verkoop betreft activiteiten in 7 landen, waaronder Vietnam, Indonesië en Australië, die vorig jaar goed waren voor een omzet van $291 miljoen. AkzoNobel houdt naar verwachting ongeveer €900 miljoen over na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. AkzoNobel richt zich nu verder op de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgerond. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025 en is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog wat mist zijn, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Verder landinwaarts is het rustig. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden neemt de bewolking wat toe. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond meer wolken in het noorden, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden weer mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 tot 16 graden. Morgen overdag meer bewolking in het noorden met kans op een spatje regen. In het zuiden schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 23 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een derde van de voedselbanken in Nederland vindt niet genoeg vrijwilligers. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten. Die worden gerund door ruim 14.000 vrijwilligers. Volgens de organisatie committeren mensen zich minder vaak aan structureel vrijwilligerswerk, omdat ze werk, studie en mantelzorg lastiger vinden te combineren. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen. Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel. Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor ongeveer 1,2 miljard euro. De verkoop betreft activiteiten in 7 landen, waaronder Vietnam, Indonesië en Australië, die vorig jaar goed waren voor een omzet van $291 miljoen. AkzoNobel houdt naar verwachting ongeveer €900 miljoen over na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. AkzoNobel richt zich nu verder op de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgerond. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld €28 miljard. Een daling van €800 miljoen vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vanmiddag schijnt de zon volop in het midden en zuiden. In het noorden neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond wordt het in het noorden meer bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan er vooral in het zuiden weer mist ontstaan. Minimumtemperaturen variëren van 16 graden aan de kust tot plaatselijk 7 graden in het zuiden. Morgen start bewolkt in het noorden met kans op een spatje regen. In het zuiden blijft het zonniger met maxima rond 23 graden.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen 2 banen in of in reïntegratie. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
5: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
6: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
7: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers.
8: Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
10: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
11: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
12: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis.
13: Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
14: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor ongeveer 1,2 miljard euro. De verkoop betreft activiteiten in 7 landen, waaronder Vietnam, Indonesië en Australië, die vorig jaar goed waren voor een omzet van $291 miljoen. AkzoNobel houdt naar verwachting ongeveer €900 miljoen over na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. AkzoNobel richt zich nu verder op de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgerond. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens rijvereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld €28 miljard. Een daling van €800 miljoen vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
15: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
16: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan

0: op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er nog wat mist hangen, maar die trekt geleidelijk weg. Daarna wordt het overwegend zonnig, vooral landinwaarts. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking iets toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond wordt het in het noorden meer bewolkt, maar het blijft grotendeels droog. Komende nacht kan er in het zuiden plaatselijk weer mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen blijft het overwegend droog, al is er in het noorden kans op een lichte bui. In het zuiden schijnt regelmatig de zon.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers.

0: In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in reïntegratie. Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
1: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
2: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
3: Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald verlof voor mantelzorgers. Door vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, terwijl er minder mensen zijn om te zorgen. En de zorg kampt met grote personeelstekorten. Mantelzorgers hebben vaak zelf een baan, gezin of gezondheidsproblemen, waardoor overbelasting een reëel probleem is. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om respijtzorg en psychische ondersteuning te regelen. Het Rijk moet gemeenten daar genoeg geld voor geven.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en de Deense variant van een BSN-nummer. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. De gegevens zijn niet alleen van huidige inwoners, maar ook van geëmigreerde en overleden personen. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis. Die zorgt al weken voor grote protesten. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken. Het parlement stemde beide voorstellen weg.
6: De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
7: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de Oostkust.
6: Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
8: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
9: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen.
10: En nu het economisch nieuws. AkzoNobel is vandaag 2% gestegen op de Amsterdamse beurs. Het verfbedrijf verkoopt zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor 1,2 miljard euro. De verkoop omvat activiteiten in onder meer Vietnam, Indonesië, Maleisië en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro over. De AEX-index noteerde in de vroege handel 16% hoger op 1123 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampte ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
11: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het op sommige plekken nog mistig zijn, maar dat trekt snel op. Daarna wordt het overwegend zonnig en droog. Landinwaarts blijft het rustig. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt in het midden en zuiden de zon. In het noorden komt er wat bewolking bij. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden nog iets toe, maar het blijft grotendeels droog. Morgen is het in het noorden bewolkt met kans op een lichte bui. In het zuiden valt de zon regelmatig door. De temperatuur loopt weer op tot rond de 23 graden.
12: Talk Radio. Binnen
15: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en 1Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. De media hebben een intern onderzoek ingezien en met medewerkers gesproken. Veilbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Hij neemt de signalen uiterst serieus en verwacht passende maatregelen van het UWV. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in reïntegratie.
17: Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is, door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
18: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
19: Een man met een Nederlands paspoort is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan, meldt de NOS. De paramilitaire RSF vecht al ruim 3 jaar tegen het regeringsleger en wordt gezien als de meest gewelddadige partij. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, concludeerde de VN. Nederland erkent de parallelle regering van de RSF niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft vervroegde verkiezingen uit vanwege de woningcrisis. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Sánchez, sociaal-democratische PSOE, regeert met een minderheidscoalitie en had moeite om wetten aangenomen te krijgen.
21: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en de Deense variant van een BSN-nummer. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. De gegevens zijn niet alleen van huidige inwoners, maar ook van geëmigreerde en overleden personen.
22: De Japanse premier Sanae Takaichi
0: noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
1: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
22: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
23: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen.
24: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
25: De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken.
26: Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen.
2: De autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
3: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank.
4: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden.
7: Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn, maar dat trekt langzaam op. Daarna wordt het droog en overwegend zonnig. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vanmiddag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden neemt de bewolking wat toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond wordt het in het noorden bewolkter, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er vooral in het noorden veel bewolking en kan daar wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt de zon regelmatig, met maxima rond de 23 graden.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie.
11: Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en 1Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. Vijlbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar en verwacht passende maatregelen van het UWV. UWV-topman Abdel Uheb Choho noemt het verwerpelijk dat enkele medewerkers onderling discriminerende uitspraken doen en biedt excuses aan. Het UWV stelt dat de gebruikte data en onderzoeksmethoden onvoldoende geschikt zijn voor conclusies en wacht op de uitkomsten van een breder onderzoek later dit jaar.
13: Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen 2 banen in of in reïntegratie. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
14: Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken. De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
27: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
12: alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft vervroegde verkiezingen uit vanwege de woningcrisis. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Sánchez, sociaal-democratische PSOE, regeert met een minderheidscoalitie en had moeite om wetten aangenomen te krijgen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en de Deense variant van een BSN-nummer. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. De gegevens zijn niet alleen van huidige inwoners, maar ook van geëmigreerde en overleden personen. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd. De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken.
0: De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge.
17: Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts staat weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond meer bewolking in het noorden, maar het blijft vrijwel overal droog. Komende nacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan bij minimumtemperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen in het noorden veel bewolking met plaatselijk lichte regen. In het zuiden regelmatig zon. Temperaturen tussen de 19 en 23 graden.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en 1Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. Veilbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar en verwacht passende maatregelen van het UWV. UWV-topman Abdel Uheb Choho noemt het verwerpelijk dat enkele medewerkers onderling discriminerende uitspraken doen en biedt excuses aan. Het UWV stelt dat de gebruikte data en onderzoeksmethoden onvoldoende geschikt zijn voor conclusies en wacht op de uitkomsten van een breder onderzoek later dit jaar.
21: SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie.
22: Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in reïntegratie.
23: Alle Nederlandse bioscopen die de Gaza-documentaire NASA draaien, laten de film niet zien op 6, 7 en 8 oktober. De makers vroegen daarom omdat hun familie is bedreigd. In de documentaire vertellen Israëlische soldaten dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken.
2: De film trekt in Nederland en andere Europese landen volle zalen.
3: In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
4: Ruim de helft van alle gemeenten die onderzoek naar geroofd Joods vastgoed hebben gedaan, bespreken de conclusies niet in het openbaar. Dat meldt Pointer. Sinds 2020 doen gemeenten op aandringen van Pointer onderzoek naar geroofde Joodse woningen uit de Tweede Wereldoorlog. 11 gemeenten bespreken de pijnlijke conclusies niet in de media of gemeenteraad. Sommige rapporten kijken slechts beperkt naar de rol van de gemeente bij de roofhandel.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
24: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit.
25: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren.
26: De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
28: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
29: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
30: De Australische autoriteiten onderzoeken de banden met Australië van de verdachte co-piloot die woensdag een gezagvoerder van Fly Dubai aanviel. De politie en de veiligheidsdienst bekijken of de man in Australië is geradicaliseerd.
0: De co-piloot, van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum en studeerde tussen 2015 en 2017 in Australië. De man viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan en zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Passagiers overmeesterden de co-piloot nadat de gezagvoerder erin slaagde de cockpitdeur te openen.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs

0: X noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100

0: Winterlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het droog, met in het midden en zuiden zon, in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, bij een graad of 7 tot 16. Morgen is er in het noorden veel bewolking, met kans op plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde maandag een rapport over mantelzorg. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Bestuurder Esther Hendricks zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. Volgens het SCP hebben mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Hendricks benadrukt dat mantelzorgers erkenning nodig hebben en betere afspraken over wat er gebeurt als zij de zorg even niet kunnen leveren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en Eén Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. Veilbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar en verwacht passende maatregelen van het UWV. UWV-topman Abdel Uheb Choho noemt het verwerpelijk dat enkele medewerkers onderling discriminerende uitspraken doen en biedt excuses aan. Het UWV stelt dat de gebruikte data en onderzoeksmethoden onvoldoende geschikt zijn voor conclusies en wacht op de uitkomsten van een breder onderzoek later dit jaar. SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in reïntegratie. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is, door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen... die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
4: En nu het economisch nieuws. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe betaalmethode voor online aankopen. Daarmee wordt het een directe concurrent van iDeal en diens opvolger Wero. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wero biedt Molly geen kopersbescherming. Het systeem heeft een directe verbinding aan meer dan 2500 banken. Molly lanceert de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Noorse regering gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het tijdelijke verbod ruimte geeft voor grondig onderzoek en een weloverwogen debat over duurzame regelgeving. Hij maakt zich zorgen over de nieuwe technologie waarbij mensen het risico lopen gefotografeerd, gefilmd of opgenomen te worden zonder hun medeweten. Het verbod kan gelden op drukke plekken, zoals parken, musea, stranden en winkelcentra. Maar ook op scholen, speeltuinen, zorginstellingen en sportlocaties met kleedkamers of douches. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. G5 Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het droog, met in het midden en zuiden zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kunnen er in het zuiden mistbanken ontstaan, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen in het noorden vrij bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden regelmatig zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde maandag een rapport over mantelzorg. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Bestuurder Esther Hendricks zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. Volgens het SCP hebben mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Hendricks benadrukt dat mantelzorgers erkenning nodig hebben en betere afspraken over wat er gebeurt als zij de zorg even niet kunnen leveren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en 1Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. Veilbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar en verwacht passende maatregelen van het UWV. UWV-topman Abdel Uheb Choho noemt het verwerpelijk dat enkele medewerkers onderling discriminerende uitspraken doen en biedt excuses aan. Het UWV stelt dat de gebruikte data en onderzoeksmethoden onvoldoende geschikt zijn voor conclusies en wacht op de uitkomsten van een breder onderzoek later dit jaar. SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden. Voedselbanken Nederland meldt dat er vooral een tekort is aan specialistische vrijwilligers, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR. Nederland telt 181 voedselbanken met ruim 500 uitgiftepunten, die allemaal worden gerund door vrijwilligers. In 2026 zijn dat er in totaal ruim 14.000. De organisatie is een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op werkenden tussen 40 en 65 jaar, gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in reïntegratie. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat is een afname van bijna 3%. Vooral in Drenthe en Groningen nam het aantal haltes sterk af. Beide provincies verloren sinds 2020 meer dan 13% van hun haltes. Volgens een lector mobiliteit is dit een ontwikkeling die al langer gaande is door bezuinigingen en efficiënter ingerichte buslijnen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. G5 Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Botnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts staat weinig wind. Aan de kust een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het droog, met in het midden en zuiden volop zon. In het noorden neemt de bewolking iets toe. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, bij temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking, met plaatselijk een spatje regen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig, bij temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde maandag een rapport over mantelzorg. Mantelzorg NL zegt dat het rapport helder laat zien wat mantelzorgers nodig hebben. Bestuurder Esther Hendricks stelt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven en tijdelijke vervanging te regelen. Volgens Mantelzorg NL zijn er grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666. Nederland moet meer werk maken van de bestrijding van hepatitis B en C, vinden experts van het RIVM. Ze hebben een plan opgesteld om het aantal infecties met de virussen verder omlaag te krijgen. Daarin wordt onder meer gepleit voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers op hepatitis te testen na binnenkomst in Nederland. Het plan is een bijgewerkte versie van het Nationaal Hepatitisplan uit 2016. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines. SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken wil grondig onderzoek naar oneerlijke behandeling van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. Het AD en 1Vandaag melden dat deze mensen vaker en hogere boetes krijgen. Veilbrief noemt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar en verwacht passende maatregelen van het UWV. UWV-topman Abdel Uheb Choho noemt het verwerpelijk dat enkele medewerkers onderling discriminerende uitspraken doen en biedt excuses aan. Het UWV stelt dat de gebruikte data en onderzoeksmethoden onvoldoende geschikt zijn voor conclusies en wacht op de uitkomsten van een breder onderzoek later dit jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlandsnieuws.
10: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police.
11: De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
12: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit.
13: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren.
14: De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.
15: De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda.
16: Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid.
17: En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
18: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken.
9: Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
19: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
20: De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken.
21: Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en zonnig. Landinwaarts staat weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het droog. In het midden en zuiden schijnt de zon. In het noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In het zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 tot 16 graden. Morgen is er vooral in het noorden veel bewolking en kan er wat lichte regen vallen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt weer 19 tot 23 graden.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen.
4: Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666.
7: Nederland moet meer werk maken van de bestrijding van hepatitis B en C, vinden experts van het RIVM. Ze hebben een plan opgesteld om het aantal infecties met de virussen verder omlaag te krijgen. Daarin wordt onder meer gepleit voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers op hepatitis te testen na binnenkomst in Nederland. Het plan is een bijgewerkte versie van het Nationaal Hepatitisplan uit 2016. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde maandag een rapport over mantelzorg. Mantelzorg NL zegt dat het rapport helder laat zien wat mantelzorgers nodig hebben. Bestuurder Esther Hendricks stelt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven en tijdelijke vervanging te regelen. Volgens Mantelzorg NL zijn er grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers.
2: De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines.
5: SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP.

0: toedoet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Flavio Bolsonaro heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zittend president Lula da Silva. Bij bijna alle getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, bijna 48%. Lula kreeg ruim 44%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% behaalde, volgde op 25 oktober een tweede ronde. Belangrijke thema's waren de gestegen kosten van levensonderhoud, corruptie en veiligheid. En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een

0: directe concurrent van Ideal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens rijvereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts staat weinig wind. Aan de kust een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het droog met zon in het midden en zuiden. In het noorden komt er ook bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan. Minima tussen 7 en 16 graden. Morgen in het noorden veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden regelmatig zon. Opnieuw 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland moet meer doen tegen hepatitis B en C, zeggen experts van het RIVM. Ze pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis veel voorkomt, zoals in Oost-Europa, Afrika, Azië en delen van Amerika. Een optie is om asielzoekers standaard te testen, net zoals nu gebeurt bij tuberculose. Ook moet er een centraal registratiesysteem komen om diagnoses en behandelingen beter te volgen. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde maandag een rapport over mantelzorg. Mantelzorg NL zegt dat het rapport helder laat zien wat mantelzorgers nodig hebben. Bestuurder Esther Hendricks stelt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. Het SCP vindt dat gemeenten verplicht moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven en tijdelijke vervanging te regelen. Volgens Mantelzorg NL zijn er grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines. SGP en JA21 hebben een wetsvoorstel ingediend om versterkte gebedsoproepen te verbieden. Het voorstel komt van André Vlag van de SGP en JA21-partijleider Joost Eertmans. Het is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren en stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst te zeer beperkt. De partijen hebben het voorstel daarop aangescherpt en verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben terugveroverd op de Houthis. Dat meldt Al Jazeera. De Houthis hadden het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand ingenomen na een snelle opmars. Het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan. Het leger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dubab te hebben heroverd. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken. Maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie Duo lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Vanmiddag blijft het droog met in het midden en zuiden zon en in het noorden meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden schijnt geregeld de zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. FNV is geschokt, maar niet verrast, dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook kwam naar voren dat er bij de afdeling handhaving sprake is van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag. De vakbond vindt het verwerpelijk dat mensen op basis van hun achternaam anders worden behandeld. FNV stelt dat dit het vertrouwen in de overheid schaadt, terwijl het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben terugveroverd op de Houthis. Dat meldt Al Jazeera. De Houthis hadden het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand ingenomen na een snelle opmars. Het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan. Het leger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dubab te hebben heroverd. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hek zit. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week 2 wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. De Japanse premier Sanae Takaichi noemt de bevolkingsafname in Japan een nationale crisis die stilletjes vordert. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bevolking tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5%. Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Het land staat bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. De Amerikaanse kustwacht staakt de zoektocht naar 6 mensen die aan boord waren van een neergestort ambulancevliegtuig langs de oostkust. Het vliegtuig van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance was zaterdagochtend onderweg van Bermuda naar Boston. Daarvoor had het toestel een noodsituatie gemeld aan het vliegveld van Nantucket. Het contact ging vervolgens verloren. Later in het weekend werden brokstukken van het vliegtuig gevonden. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Botnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts weinig wind, aan de kust een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het droog met in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen is er vooral in het noorden veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden kan het 's ochtends mistig zijn, daarna breekt de zon door. De temperatuur loopt op tot 19 à 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning. FNV is geschokt, maar niet verrast, dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook kwam naar voren dat er bij de afdeling handhaving sprake is van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag. De vakbond vindt het verwerpelijk dat mensen op basis van hun achternaam anders worden behandeld. FNV stelt dat dit het vertrouwen in de overheid schaadt, terwijl het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen. Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen. De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben terugveroverd op de Houthis. Dat meldt Al Jazeera. De Houthis hadden het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand ingenomen na een snelle opmars. Het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan. Het leger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dubab te hebben heroverd. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit. En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Metaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. G5 Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het

0: bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en overwegend zonnig. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust een matige zuidwestenwind. Vanmiddag blijft het droog, met zon in het midden en zuiden. In het noorden wat meer bewolking. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Komende nacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden regelmatig zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning. FNV is geschokt, maar niet verrast, dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook kwam naar voren dat er bij de afdeling handhaving sprake is van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag. De vakbond vindt het verwerpelijk dat mensen op basis van hun achternaam anders worden behandeld. FNV stelt dat dit het vertrouwen in de overheid schaadt, terwijl het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen. Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma

0: ministers naar de Kamer om gemiste deadlines.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen. Dat verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Hoofd Martin Jäger zegt dat Duitsland gevaar loopt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Hij verwacht verdere intimidatie en vermoedelijk meer gescherm met kernwapens. Jäger zegt dat Rusland probeert de westerse productie en levering van wapens te verhinderen, ook met fysieke aanvallen.
4: Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen.
3: De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.
5: Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben terugveroverd op de Houthis. Dat meldt Al Jazeera. De Houthis hadden het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand ingenomen na een snelle opmars. Het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan. Het leger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dubab te hebben heroverd.
6: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police.
3: De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
7: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt. Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit.
3: En nu het economisch nieuws. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
8: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken.
9: Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
10: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld, een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken. Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie kopen. De Autoriteit Consumentenmarkt noemt deze koppelverkoop een maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is de laatste jaren gedaald naar bijna nul. De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken, om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Curaçao heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde gelijk tegen Trinidad en Tobago, 1-1. Trinidad kwam in de eerste helft op voorsprong door Luke Philip. Jordi Paulina maakte na ruim een uur de gelijkmaker. Curaçao wint de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Trinidad gaat als nummer 2 ook door naar de kwartfinales. Bij winst in de kwartfinales plaatst Curaçao zich voor de Gold Cup. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen begint bewolkt in het noorden, met kans op wat lichte regen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt opnieuw 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief.
14: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen.
15: Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666.
16: De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen roept woensdagochtend ministers naar het parlement voor een extra vragenuur. Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen. Ministers krijgen normaal maximaal 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren om deadlines alleen in uitzonderlijke gevallen te overschrijden. Ook in het voorjaar van 2025 riep de toenmalige Kamervoorzitter Martin Bosma ministers naar de Kamer om gemiste deadlines.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen. Dat verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Hoofd Martin Jäger zegt dat Duitsland gevaar loopt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Hij verwacht verdere intimidatie en vermoedelijk meer gescherm met kernwapens. Jäger zegt dat Rusland probeert de westerse productie en levering van wapens te verhinderen, ook met fysieke aanvallen.
17: Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen.
18: De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De 3 winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.
19: Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb te hebben terugveroverd op de Houthis. Dat meldt Al Jazeera. De Houthis hadden het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand ingenomen na een snelle opmars. Het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan. Het leger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dubab te hebben heroverd.
20: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
21: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. Ook gegevens van geëmigreerde of overleden personen zijn buitgemaakt.
0: Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf informatie hebben opgezocht. De autoriteiten onderzoeken het incident, maar het is nog onduidelijk wie achter de hack zit.
2: En nu het economisch nieuws. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
22: Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
23: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
24: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
25: De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Vacherot uit Monaco.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar blijft het vrijwel overal droog. Vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen begint bewolkt in het noorden, met kans op een spatje regen. In het zuiden schijnt de zon vaker. Het wordt opnieuw 19 tot 23 graden.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF bezocht eind 2024 een vredesconferentie in Den Haag, meldt de NOS. Algoni Dagalo nam onder een valse naam deel aan een panel in een gebouw van de Erasmus Universiteit. De organisatie ontdekte pas tijdens de conferentie wie hij werkelijk was. Dagalo stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal van de conferentie werd later gebruikt als propagandamateriaal.
6: Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken.
7: Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen.
8: Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun.
10: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien.
11: De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De 3 winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.
1: Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen.
3: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police.
12: De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
13: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren.
14: En nu het economisch nieuws. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
15: Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
16: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
17: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
28: De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 bedroeg de totale studieschuld 28 miljard euro. Een daling van 800 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor. Ook hadden minder mensen een studieschuld. Begin 2026 kampten ruim 1,5 miljoen studenten en oud-studenten met een studieschuld. Een afname van 60.000 mensen vergeleken met een jaar eerder. Volgens uitvoeringsinstantie DUO lossen mensen met een studieschuld steeds vaker extra af. Mogelijk door stijgende rentes en omdat banken sinds 2024 vooral naar de maandelijkse aflossingen kijken bij het verstrekken van hypotheken.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Fachereau uit Monaco.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe en vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan. Morgen begint bewolkt in het noorden met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden schijnt de zon regelmatig.
26: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF bezocht eind 2024 een vredesconferentie in Den Haag, meldt de NOS. Algoni Dagalo nam onder een valse naam deel aan een panel in een gebouw van de Erasmus Universiteit. De organisatie ontdekte pas tijdens de conferentie wie hij werkelijk was. Dagalo stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal van de conferentie werd later gebruikt als propagandamateriaal.
0: Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek. Het RIVM vindt dat Nederland meer werk moet maken van de bestrijding van hepatitis B en C. Experts pleiten onder meer voor het testen van meer mensen uit landen waar hepatitis nog relatief veel voorkomt. Een van de opties is om asielzoekers standaard te testen na binnenkomst in Nederland. Ook moet er volgens het RIVM een centraal systeem komen waarin diagnoses en behandelingen worden vastgelegd. Jaarlijks overlijden 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B en C. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning.
2: Kinderen op de basis- en middelbare school zouden hun telefoon straks ook niet meer mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula in de pauze. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van kinderen in de online wereld. Vanaf 2024 is er een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben inmiddels al het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. De eerste resultaten daarvan zijn positief. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil afspraken maken met het onderwijs om dit vanaf 1 januari 2027 de norm te maken op alle scholen.
18: Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling in Osaka. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien. Museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester Jan van Zanen tekenden een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. Vermeer maakte het schilderij rond 1666.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun.
5: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien.
28: De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.
6: Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen.
19: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police.
28: De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
20: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren.
28: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten.
21: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
22: Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is.
28: De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2

0: verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in 1 seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Vacherot uit Monaco.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur

0: komt uit tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden schijnt regelmatig de zon. De temperatuur loopt opnieuw op tot 19 à 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen. En 7 zaken kregen hun eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. Dat werd bekendgemaakt op de horecavakbeurs in MEC Maastricht. Bij een aanrijding op de busbaan in Edam is maandagochtend iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en kwam in botsing met een lijnbus. In de bus vielen geen gewonden. Het ongeluk gebeurde iets voor 12 uur. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. De overheid heeft 21 gemeenten onder toezicht gesteld, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid beslissen dat er bij hen een asielopvang komt. Eerder stelde asielminister Bart van der Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. In totaal staan nu 63 gemeenten onder toezicht. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF bezocht eind 2024 een vredesconferentie in Den Haag, meldt de NOS. Algoni Dagalo nam onder een valse naam deel aan een panel in een gebouw van de Erasmus Universiteit. De organisatie ontdekte pas tijdens de conferentie wie hij werkelijk was. Dagalo stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Deeltmateriaal van de conferentie werd later gebruikt als propagandamateriaal. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en Eén Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben om zorg te kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Mantelzorg NL zegt dat je niet kunt blijven stapelen op het bord van de mantelzorger. De Belangenvereniging pleit voor betere afspraken en een vorm van erkenning, zoals de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun.
3: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd vanwege de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. Zijn regering deed vorige week twee wetsvoorstellen om die crisis aan te pakken, maar die werden weggestemd door het parlement. De verkiezingen worden op 29 november gehouden. Oorspronkelijk werden die pas in augustus 2027 verwacht. Volgens peilingen kan de rechtse oppositiepartij PP de grootste worden, maar heeft die partij waarschijnlijk steun nodig van het radicaal-rechtse Vox om te kunnen regeren. En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod.
2: In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een 3e set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Fancherot uit Monaco.
4: De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen lange baanschaatsen in Tialf in 2030.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen iets meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 31 demonstranten van Extinction Rebellion zijn op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vreedzaam naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht naar een onbekende locatie. De activisten demonstreerden in Lounge 1, op zo'n 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Bij een aanrijding op de busbaan in Edam is maandagochtend iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en kwam in botsing met een lijnbus. In de bus vielen geen gewonden. Het ongeluk gebeurde iets voor 12 uur. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen hun eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. Dat werd bekendgemaakt op de horecavakbeurs in MEC Maastricht. De overheid heeft 21 gemeenten onder toezicht gesteld, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid beslissen dat er bij hen een asielopvang komt. Eerder stelde asielminister Bart van der Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. In totaal staan nu 63 gemeenten onder toezicht. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF bezocht eind 2024 een vredesconferentie in Den Haag, meldt de NOS. Algoni Dagalo nam onder een valse naam deel aan een panel in een gebouw van de Erasmus Universiteit. De organisatie ontdekte pas tijdens de conferentie wie hij werkelijk was. Dagalo stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Deeltmateriaal van de conferentie werd later gebruikt als propagandamateriaal. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen.
3: Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen. Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police. De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen. En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten. De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Vacherot uit Monaco. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen lange baanschaatsen in Tialf in 2030.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten, langs de Waddenkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar blijft het droog. Vannacht mogelijk wat mist in het zuiden, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen in het noorden kans op lichte regen, in het midden en zuiden zonniger. De temperatuur morgen tussen de 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 31 demonstranten van Extinction Rebellion zijn op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vreedzaam naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht naar een onbekende locatie. De activisten demonstreerden in Lounge 1, op zo'n 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Bij een aanrijding op de busbaan in Edam is maandagochtend iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en kwam in botsing met een lijnbus. In de bus vielen geen gewonden. Het ongeluk gebeurde iets voor 12 uur. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen hun eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. Dat werd bekendgemaakt op de horecavakbeurs in MEC Maastricht. De overheid heeft 21 gemeenten onder toezicht gesteld, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid beslissen dat er bij hen een asielopvang komt. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. In totaal staan nu 63 gemeenten onder toezicht. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF bezocht eind 2024 een vredesconferentie in Den Haag, meldt de NOS. Algoni Dagalo nam onder een valse naam deel aan een panel in een gebouw van de Erasmus Universiteit. De organisatie ontdekte pas tijdens de conferentie wie hij werkelijk was. Dagalo stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal van de conferentie werd later gebruikt als propagandamateriaal. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast dat het UWV mensen met een biculturele achternaam harder aanpakt bij fraudeonderzoeken. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en 1 Vandaag blijkt dat de uitkeringsinstantie bij deze groep meer en hogere boetes oplegt. Ook is er sprake van een cultuur van racisme en grensoverschrijdend gedrag bij de afdeling handhaving. FNV vindt dat het UWV na de toeslagenaffaire lessen had moeten trekken. Topman Abdelouheb Tjoho noemt de discriminerende uitspraken verwerpelijk en biedt excuses aan. Minister Hans Veilbrief wil grondig onderzoek.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten. Dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun.
3: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. De Duitse hersenwetenschappers Peter Hegemann en Georg Nagel en de Amerikaan Carl Dieseroth delen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zenuwcellen in de hersenen. Dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt, aldus het Zweedse Nobelcomité. De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. De ceremonie is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.
8: Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen wordt vandaag gedemonstreerd. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Ook zijn 400 tot 500 locaties geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de onlusten. In Frankrijk wordt al dagen gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het onderwijs. Het protest begon bij scholieren en breidde zich afgelopen week uit tot universiteiten. Op meerdere locaties liepen de schoolbezettingen uit de hand. Daarbij werd brand gesticht of werden zaken vernield. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Gevreesd wordt dat de protesten morgen opnieuw uit de hand kunnen lopen.
9: Andrew Mountbatten-Windsor spant een rechtszaak aan tegen Thames Valley Police.
10: De broer van koning Charles wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, rechtmatig waren. Hij werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2011, toen hij speciaal handelsgezant was. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen.
11: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten.
12: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
13: Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
14: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
15: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
16: De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar naar een record gestegen. Sinds begin dit jaar werden 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd, ruim 15% meer dan vorig jaar. Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025. En is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. De motorfiets wordt volgens RAI-vereniging steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer, omdat die minder ruimte inneemt. De meest populaire nieuwe motorfiets is de BMW R1300 GS met 827 registraties.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands.
19: PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Alcaraz kwam in de eerste set op een break voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de tweede set won hij met 3 breaks een derde set af. Daarin liep hij uit naar 5-0. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Tsjech Jiří Lehečka en Valentin Vacherot uit Monaco. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen lange baan schaatsen in Tialf in 2030.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten, langs de Waddenkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar blijft het droog. Vannacht mogelijk wat mist in het zuiden, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen in het noorden kans op lichte regen, in het midden en zuiden zonniger. De temperatuur morgen tussen de 19 en 23 graden.
20: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen. Twee restaurants zijn maandag onderscheiden met 2 Michelinsterren en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn onder meer Ambrozijn in Valkenburg en Nassau in Groningen.
23: Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers. Op meerdere plekken in Nederland ging maandag om 12 uur geen luchtalarm af. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. En Flevoland was 7 minuten vertraagd. In de veiligheidsregio Utrecht ging helemaal geen alarm af. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland was het druk op de meldkamer. Om het alarm af te laten gaan moet namelijk nog handmatig op een knop gedrukt worden.
24: Middelbare scholen moeten kunnen kiezen uit betaalbare alternatieven voor schoolboeken. Dat vindt de VO-raad, de organisatie die de belangen van middelbare scholen behartigt.
0: De Raad steunt daarmee de oproep van de autoriteit Consument en Markt om een einde te maken aan verplichte koppelverkoop. Scholieren moeten nu nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie aanschaffen. De ACM vindt dat de markt voor schoolboeken niet goed werkt en scholen te weinig keuze hebben. 31 demonstranten van Extinction Rebellion zijn op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vreedzaam naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht naar een onbekende locatie. De activisten demonstreerden in Lounge 1, op zo'n 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer programma stopzet vanwege de klimaatcrisis.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. Een 15-jarige scholier is maandag zwaar gewond geraakt aan de hand bij protesten in de Franse stad Lens. De leerling raakte gewond nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. Volgens de prefectuur zou de jongen zijn hand hebben verloren. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De school heeft alle lessen per direct op afstand gezet. Twee bemanningsleden zijn omgekomen nadat brand was uitgebroken op een schip op de Zwarte Zee. 11 bemanningsleden werden gered met een helikopter, meldt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken. De kustwacht werd rond 11 uur 's ochtends geïnformeerd over de brand binnen de Roemeense exclusieve economische zone. Het schip is inmiddels gezonken. Het is niet duidelijk of de brand werd veroorzaakt door een drone-inslag. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen.
4: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun.
1: En nu het economisch nieuws. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren onvoldoende winst gemaakt. Transavia behaalde vorig jaar een marge van 1%,
3: en wil die structureel verhogen naar minstens 8%. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of er banen worden geschrapt. Transavia kijkt ook naar verdere samenwerking met Transavia Frankrijk en binnen de Air France KLM-groep. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden.

0: aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Wielerteam Visma Leasebike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen.

0: Daarna bleef hij betrokken als lid van het businessteam. De ploeg maakte in september bekend dat Jaco Verharen eind dit jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. In juni werd bekend dat sportief directeur Grisha Nierman overstapte naar Lidl Trek. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen ook bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met een minimumtemperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking met plaatselijk lichte regen. In het zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt morgen 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrosijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Roze Wiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers. Op meerdere plekken in Nederland ging maandag om 12 uur geen luchtalarm af. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. En Flevoland was 7 minuten vertraagd. In de veiligheidsregio Utrecht ging helemaal geen alarm af. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland was het druk op de meldkamer. Om het alarm af te laten gaan moet namelijk nog handmatig op een knop gedrukt worden. Middelbare scholen moeten kunnen kiezen uit betaalbare alternatieven voor schoolboeken. Dat vindt de VO-raad, de organisatie die de belangen van middelbare scholen behartigt. De raad steunt daarmee de oproep van de autoriteit Consument en Markt om een einde te maken aan verplichte koppelverkoop. Scholieren moeten nu nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie aanschaffen. De ACM vindt dat de markt voor schoolboeken niet goed werkt en scholen te weinig keuze hebben. 31 demonstranten van Extinction Rebellion zijn op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vreedzaam naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht naar een onbekende locatie. De activisten demonstreerden in Lounge 1, op zo'n 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een schip. 11 andere bemanningsleden werden met een helikopter gered, meldt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Roemeense media is het schip geraakt door een drone. Het vaartuig is inmiddels gezonken. Volgens de website vesselfinder.com was het Turkse schip dat graan vervoerde onderweg van Oekraïne naar Italië. Een 15-jarige scholier is maandag zwaargewond geraakt aan de hand bij protesten in de Franse stad Lens. De leerling raakte gewond nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. Volgens de prefectuur zou de jongen zijn hand hebben verloren. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De school heeft alle lessen per direct op afstand gezet. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media meldde eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. Het Jemenitische regeringsleger is een strategisch offensief begonnen om de hoofdstad Sanaa te heroveren. De stad is al 12 jaar in handen van de Houthi-beweging, die Sanaa in 2014 veroverde. In 2022 sloten de partijen een staakt het vuren, maar dat bestand eindigde afgelopen juli. Het regeringsleger claimt nu successen te boeken, waaronder de inname van een belangrijk vliegveld. Saoedi-Arabië steunt het offensief met luchtsteun. En nu het economisch nieuws. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren onvoldoende winst gemaakt. Transavia behaalde vorig jaar een marge van 1%... en wil die structureel verhogen naar minstens 8%. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of er banen worden geschrapt. Transavia kijkt ook naar verdere samenwerking met Transavia Frankrijk en binnen de Air France KLM-groep. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van Ideal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent Akzo Nobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht Akzo Nobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor.
0: De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen lange baan schaatsen in Tialf in 2030. Wielerteam Visma Leasebike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken als lid van het businessteam. De ploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen eind dit jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. In juni werd bekend dat sportief directeur Grisha Nierman overstapte naar Lidl Trek. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minima tussen de 7 en 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met kans op lichte regen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrozijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers. Op meerdere plekken in Nederland ging maandag om 12 uur geen luchtalarm af. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. En Flevoland was 7 minuten vertraagd. In de veiligheidsregio Utrecht ging helemaal geen alarm af. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland was het druk op de meldkamer. Om het alarm af te laten gaan, moet namelijk nog handmatig op een knop gedrukt worden. Middelbare scholen moeten kunnen kiezen uit betaalbare alternatieven voor schoolboeken. Dat vindt de VO-raad, de organisatie die de belangen van middelbare scholen behartigt. De Raad steunt daarmee de oproep van de autoriteit Consument en Markt om een einde te maken aan verplichte koppelverkoop. Scholieren moeten nu nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie aanschaffen. De ACM vindt dat de markt voor schoolboeken niet goed werkt en scholen te weinig keuze hebben. 31 demonstranten van Extinction Rebellion zijn op Schiphol aangehouden voor huisvredebreuk. De Koninklijke Marechaussee heeft hen vreedzaam naar de uitgang begeleid. De arrestanten worden met een bus weggebracht naar een onbekende locatie. De activisten demonstreerden in Lounge 1, op zo'n 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaargewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Twee mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Twee vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De twee omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten. Dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien.
4: En nu het economisch nieuws. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren onvoldoende winst gemaakt. Transavia behaalde vorig jaar een marge van 1% en wil die structureel verhogen naar minstens 8%. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of er banen worden geschrapt. Transavia kijkt ook naar verdere samenwerking met Transavia Frankrijk en binnen de Air France KLM-groep. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, verder blijft het droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, bij minimumtemperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking, met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden schijnt regelmatig de zon.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VO-raad zegt dat een landelijke norm om telefoons tijdens de hele schooldag thuis of in de kluis te laten weinig toevoegt aan het huidige beleid. De meeste middelbare scholen hanteren die regel al. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2027 afspraken maken met alle scholen om thuis of in de kluis de landelijke norm te maken. Leerlingen zouden hun telefoon dan ook tijdens pauzes niet mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula. De VO-raad steunt de richting van het kabinetsplan, maar niet de specifiek voorgestelde maatregel.
5: De advocaten van Richard K. betogen dat hij geen levenslange celstraf verdient voor het doodschieten van Ineke en Sam in Wijtenveen. Hij handelde niet met voorbedachte raad en was sterk verminderd toerekeningsvatbaar door een verstoord denken, zeggen ze bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand in hoger beroep levenslang tegen de 53-jarige K. voor de dubbele moord op 16 januari 2024. De moord volgde op een ruzie tussen K. en beide slachtoffers over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Advocaat Ruysinger zegt dat K. geen monster is, maar een hardwerkende vader die zijn gezin wilde verdedigen.
3: Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De twee nieuwkomers met twee sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De zeven restaurants met een eerste ster zijn Ambrozijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers. Op meerdere plekken in Nederland ging maandag om 12 uur geen luchtalarm af. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. En Flevoland was 7 minuten vertraagd. In de veiligheidsregio Utrecht ging helemaal geen alarm af. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland was het druk op de meldkamer. Om het alarm af te laten gaan, moet namelijk nog handmatig op een knop gedrukt worden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake porno-video's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Twee mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Twee vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De twee omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen.
7: Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen.
8: Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien.
9: En nu het economisch nieuws. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst te verhogen. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren onvoldoende winst gemaakt. Transavia behaalde vorig jaar een marge van 1% en wil die structureel verhogen naar minstens 8%. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of er banen worden geschrapt. Transavia kijkt ook naar verdere samenwerking met Transavia Frankrijk en binnen de Air France KLM-groep.
10: De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten.
11: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
12: Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
13: Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
14: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel steeg 2% na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. De verkoop heeft een waarde van 1,2 miljard euro. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. De AEX noteerde in de vroege handel 0,6% hoger op 1123,24 punten.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease-A-Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden en westen ook bewolkt. Het blijft droog bij temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met een minimumtemperatuur tussen 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking en kan daar plaatselijk lichte regen vallen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. De temperatuur loopt morgen op tot 19 à 23 graden.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Richard K. staat terecht voor het doodschieten van Ineke, 44, en Sam, 38, in Wijteveen op 16 januari 2024. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand levenslang, maar zijn advocaten vinden dat hij niet met voorbedachte raad handelde. Zij stellen dat K. sterk verminderd toerekeningsvatbaar was door een verstoord denken.
19: De advocaten zeggen dat K. in een opwelling handelde. Eerst na aanhoudend klaksoneren van Ineke en daarna uit radeloosheid bij het huis van Sam. Volgens de verdediging is K. geen monster, maar een hardwerkende vader die zijn gezin wilde verdedigen. En verdient hij geen levenslange celstraf.
20: De VO-raad zegt dat een landelijke norm om telefoons tijdens de hele schooldag thuis of in de kluis te laten weinig toevoegt aan het huidige beleid. De meeste middelbare scholen hanteren die regel al. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2027 afspraken maken met alle scholen om thuis of in de kluis de landelijke norm te maken. Leerlingen zouden hun telefoon dan ook tijdens pauzes niet mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula. De VO-raad steunt de richting van het kabinetsplan, maar niet de specifiek voorgestelde maatregel.
21: Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrozijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren.
22: De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van der Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen.
23: Op meerdere plekken in Nederland ging maandag om 12 uur geen luchtalarm af. In de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ging het alarm 2 minuten later af. En Flevoland was 7 minuten vertraagd. In de veiligheidsregio Utrecht ging helemaal geen alarm af. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland was het druk op de meldkamer. Om het alarm af te laten gaan moet namelijk nog handmatig op een knop gedrukt worden.
24: Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake-porno-video's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
28: Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leidden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffray, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden.
0: Twee mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Twee vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De twee omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken.
1: Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt.

0: 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. En nu het economisch nieuws.
1: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard, waarvan door technische beperkingen slechts 10% beschikbaar is. Sinds de aanval van de VS en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De aangekondigde vrijgave van olie en diesel door G7-landen geeft de economieën wat tijd, maar lost de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd...

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Judoka Naomi van Krevel is uitgeschakeld in de eerste ronde van de WK Judo in Baku. De 26-jarige verloor in de klasse tot 52 kilogram van de Tsjechische Teresa Bodnarova met ippon. Van Krevel was de enige Nederlandse deelnemer op de tweede dag van het toernooi. Het WK duurt tot en met zondag 11 oktober. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Leaseabike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen wat meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de Wadden vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen is er vooral in het noorden veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden schijnt de zon regelmatig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Richard K. staat terecht voor het doodschieten van Ineke en Sam in Wijteveen. Zijn advocaten betoogden bij het gerechtshof in Leeuwarden dat hij niet met voorbedachte raad handelde en sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand levenslang voor de dubbele moord op 16 januari 2024. De verdediging stelt dat K. in een opwelling handelde uit radeloosheid na een ruzie over een huis dat de slachtoffers van hem hadden gekocht. Het Hof wees een verzoek van de verdediging af om inzage in stukken over een eerdere burenruzie van de slachtoffers. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, op ongeveer 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Volgens Extinction Rebellion beloont het programma veel vliegen en omvliegen. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De VO-raad zegt dat een landelijke norm om telefoons tijdens de hele schooldag thuis of in de kluis te laten weinig toevoegt aan het huidige beleid. De meeste middelbare scholen hanteren die regel al. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2027 afspraken maken met alle scholen om thuis of in de kluis de landelijke norm te maken. Leerlingen zouden hun telefoon dan ook tijdens pauzes niet mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula. De VO-raad steunt de richting van het kabinetsplan, maar niet de specifiek voorgestelde maatregel. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrosijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat mantelzorgers meer hulp vanuit de overheid nodig hebben. Volgens Mantelzorg NL laat het rapport helder zien wat mantelzorgers nodig hebben. Mantelzorgers moeten de zorg kunnen blijven combineren met hun baan, gezin of eigen gezondheidsproblemen. Het SCP stelt dat gemeenten verplicht zouden moeten worden om mantelzorgers psychische ondersteuning te geven. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg komt binnenkort met een brede aanpak voor de ondersteuning van mantelzorgers.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Edouard Geffray, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. 2 mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. 2 vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De twee omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. En nu het economisch nieuws. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard, waarvan door technische beperkingen slechts 10% beschikbaar is. Sinds de aanval van de VS en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De aangekondigde vrijgave van olie en diesel door G7-landen geeft de economieën wat tijd, maar lost de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Europese Commissie kan nog niet zeggen hoeveel diesel EU-landen vrijgeven uit hun noodvoorraden. De G7-landen maakten vrijdag bekend de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel op de markt te brengen. Dat gebeurde op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met exportverboden op Amerikaanse diesel naar Frankrijk en Duitsland. Het Internationaal Energieagentschap meldt de komende dagen waarschijnlijk meer over de vrijgave. Brussel waarschuwt voor een zware winter qua energieprijzen, met aanzienlijke en aanhoudende spanningen op de wereldwijde olie- en gasmarkten. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waarbij hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een probleem in de aansturing vanuit de hersenen, waardoor het signaal niet altijd goed doorkomt. Roest werkt samen met specialisten aan het oplossen van de klacht. Hij wil pas aan de start staan wanneer hij met vol vertrouwen kan rijden, maar noemt nog geen datum voor zijn rentree.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen de 7 en 16 graden. Morgen is er in het noorden veel bewolking en kan daar wat lichte regen vallen. In het midden en zuiden schijnt de zon regelmatig. Het wordt overdag tussen de 19 en 23 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man van 42 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, krijgt 14 maanden cel voor het jarenlang stalken van zijn ex-vriendin. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem voor stalken tussen 2019 en 2025. De man belde zijn ex, ging bij haar langs, stuurde foto's en brieven en schreef over haar op sociale media. Ook startte hij vele rechtszaken tegen de vrouw over hun gezamenlijke kind. Het gerechtshof in Den Haag trok in 2023 zijn gezag over zijn dochter in. Richard K. staat terecht voor het doodschieten van Ineke en Sam in Wijteveen. Zijn advocaten betoogden bij het gerechtshof in Leeuwarden dat hij niet met voorbedachte raad handelde en sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand levenslang voor de dubbele moord op 16 januari 2024. De verdediging stelt dat K. in een opwelling handelde uit radeloosheid na een ruzie over een huis dat de slachtoffers van hem hadden gekocht. Het Hof wees een verzoek van de verdediging af om inzage in stukken over een eerdere burenruzie van de slachtoffers. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, op ongeveer 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Volgens Extinction Rebellion beloont het programma veel vliegen en omvliegen. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De VO-raad zegt dat een landelijke norm om telefoons tijdens de hele schooldag thuis of in de kluis te laten weinig toevoegt aan het huidige beleid. De meeste middelbare scholen hanteren die regel al. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2027 afspraken maken met alle scholen om thuis of in de kluis de landelijke norm te maken. Leerlingen zouden hun telefoon dan ook tijdens pauzes niet mee mogen nemen naar het schoolplein of de aula. De VO-raad steunt de richting van het kabinetsplan, maar niet de specifiek voorgestelde maatregel. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrosijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren. De overheid heeft 63 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag kwamen daar 21 gemeenten bij, waaronder Heerenveen, Zwarte Waterland en Weert. Eerder stelde asielminister Bart van den Brink al 42 andere gemeenten onder toezicht. De gemeenten moeten duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid buiten de gemeente om een asielopvang regelen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Twee mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Twee vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De twee omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien. En nu het economisch nieuws. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor 22,6 miljard dollar overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waarbij hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een probleem in de aansturing vanuit de hersenen, waardoor het signaal niet altijd goed doorkomt. Roest werkt samen met specialisten aan het oplossen van de klacht. Hij wil pas aan de start staan wanneer hij met vol vertrouwen kan rijden, maar noemt nog geen datum voor zijn rentree.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden en westen meer bewolkt. Het blijft droog met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met nachttemperaturen tussen 7 en 16 graden. Morgen in het noorden veel bewolking, met plaatselijk wat lichte regen, in het zuiden juist regelmatig zon. De temperatuur morgen tussen 19 en 23 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige man hoort vandaag bij de rechtbank in Rotterdam een eis van 150 uur taakstraf voor een dodelijk verkeersongeval in Zwarte Waal. Op 30 januari dit jaar sloeg hij rechtsaf en botste op een lijnbus die hij voorrang had moeten verlenen. Een 15-jarig meisje in de bus raakte bedolven onder modder en overleed 6 dagen later aan de gevolgen. De man zegt de bus niet te hebben gezien. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. Richard K. staat terecht voor het doodschieten van Ineke en Sam in Wijteveen. Zijn advocaten betoogden bij het gerechtshof in Leeuwarden dat hij niet met voorbedachte raad handelde en sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand levenslang voor de dubbele moord op 16 januari 2024. De verdediging stelt dat K. in een opwelling handelde uit radeloosheid na een ruzie over een huis dat de slachtoffers van hem hadden gekocht. Het Hof wees een verzoek van de verdediging af om inzage in stukken over een eerdere burenruzie van de slachtoffers. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, op ongeveer 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Volgens Extinction Rebellion beloont het programma veel vliegen en omvliegen. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwkomers met 2 sterren zijn Azurite in Delft en Suus in Schin op Geul. De 7 restaurants met een eerste ster zijn Ambrosijn in Valkenburg, Bij Sydney in Loenen aan de Vecht, De Kuit in Mierlo, Le Epifaan in Veningen, Nassau in Groningen, Rozewiet in Kortgene en Wild Atelier in Hoogsoeren.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. 2 mannen zijn voor de kust bij Frankrijk omgekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. 2 vrouwen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. De brandwonden zouden zijn veroorzaakt door een chemische reactie die optreedt wanneer benzine zich vermengt met water. De 2 omgekomen mannen werden met een hartstilstand uit het water gehaald. Minstens 24 mensen zijn dit jaar al omgekomen bij pogingen het kanaal over te steken. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een 500 miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. Rusland wil de militaire hulp aan Oekraïne de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Duitsland loopt gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen, zegt BND-hoofd Martin Jäger. Hij sluit een kleine militaire actie tegen bijvoorbeeld de Baltische NAVO-landen niet uit. Rusland probeert volgens Jäger de westerse productie en levering van wapens waar mogelijk te verhinderen, ook met fysieke aanvallen. Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet met aanvallen van een hardheid en bruutheid die tot nu toe niet algemeen zijn gezien.
4: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor 22,6 miljard dollar overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen. Betaalbedrijf Molly lanceert een nieuwe methode om online te betalen. Het systeem is een directe concurrent van iDeal en Wero, maar biedt geen kopersbescherming. Molly heeft een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf start de dienst eerst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wil in de eerste helft van 2027 uitbreiden naar de rest van Europa. Molly beheert geldstromen van 350.000 bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende Interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde.
5: De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030.
1: Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease-A-Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waarbij hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een probleem in de aansturing vanuit de hersenen, waardoor het signaal niet altijd goed doorkomt. Roest werkt samen met specialisten aan het oplossen van de klacht. Hij wil pas aan de start staan wanneer hij met vol vertrouwen kan rijden, maar noemt nog geen datum voor zijn rentree.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Alleen in het noordwesten wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar blijft het meestal droog. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het zuiden. In het noorden valt er mogelijk wat lichte regen. Het wordt 7 tot 16 graden. Morgenochtend begint bewolkt in het noorden en midden, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag blijft het in het noorden grotendeels bewolkt, met hier en daar nog een buitje. Verder komt de zon er regelmatig door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen. En 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge.
7: Het weekend van de wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken.
8: Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum.
9: Een 66-jarige man hoort vandaag bij de rechtbank

0: tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. De activisten demonstreerden voorbij de security in Lounge 1, op ongeveer 50 meter van de Frequent Flyer Lounge van KLM. Ze eisen dat KLM het Frequent Flyer-programma stopzet vanwege de klimaatcrisis. Volgens Extinction Rebellion beloont het programma veel vliegen en omvliegen. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake-pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leidden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een 500 miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten. dat lidstaten moet helpen informatie

0: informatie en expertise uit te wisselen. En nu het economisch nieuws. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. In september nam het aantal bezoekers af met 4,7%. Onderzoeksbureau RMC wijt de daling aan de recordhete zomer. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna €4,7 miljard voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Portugese Voetbalbond wil de rel rond Cristiano Ronaldo oplossen. De sterspeler verliet woensdag uit onvrede de selectie, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League. Bondsvoorzitter Pedro Proença spreekt van een misverstand dat intern moet worden opgelost. Portugal won zondag zonder Ronaldo met 2-1 van Noorwegen. Bondscoach Jorge Jesus staat open voor een terugkeer van de vedette bij de volgende interlands. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen langebaanschaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waarbij hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een probleem in de aansturing vanuit de hersenen, waardoor het signaal niet altijd goed doorkomt. Roest werkt samen met specialisten aan het oplossen van de klacht. Hij wil pas aan de start staan wanneer hij met vol vertrouwen kan rijden, maar noemt nog geen datum voor zijn rentree.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Alleen in het noordwesten trekt er meer bewolking over. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. De wind is matig. Aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Vannacht kan er in het zuiden mist ontstaan en in het noorden wat lichte motregen vallen. Het koelt af naar 7 tot 16 graden. Morgen veel bewolking in het noorden met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige man hoort een taakstraf van 150 uur eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar veroorzaakte hij een botsing met een lijnbus, waarbij een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en verleende de bus op de busbaan geen voorrang. Het meisje raakte bedolven onder modder en overleed 6 dagen later aan hersenschade door zuurstoftekort. De automobilist verklaart dat hij de bus niet heeft gezien. 2 restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge. Het weekend van de wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum. Richard K. staat terecht voor het doodschieten van Ineke en Sam in Wijteveen. Zijn advocaten betoogden bij het gerechtshof in Leeuwarden dat hij niet met voorbedachte raad handelde en sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand levenslang voor de dubbele moord op 16 januari 2024. De verdediging stelt dat K. in een opwelling handelde uit radeloosheid na een ruzie over een huis dat de slachtoffers van hem hadden gekocht. Het Hof wees een verzoek van de verdediging af om inzage in stukken over een eerdere burenruzie van de slachtoffers.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake-porno-video's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leidden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt en eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen. En nu het economisch nieuws. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. In september nam het aantal bezoekers af met 4,7%. Onderzoeksbureau RMC wijt de daling aan de recordhete zomer. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici. Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren. Noorwegen gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Minister Torgeir Micaelsen van Digitalisering en Openbaar Bestuur zegt dat het verbod tijd geeft voor onderzoek en debat over mogelijke permanente regelgeving. Het verbod kan gelden op drukke plekken zoals parken, musea, stranden en winkelcentra en op locaties waar kinderen samenkomen of waar privacy belangrijk is. De regering richt een expertgroep op voor advies, maar overweegt geen compleet verbod. In Nederland dreigen organisaties met een rechtszaak tegen Meta en wil de Tweede Kamer een breder verbod op deze brillen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille. De oud-voetballer zou op 5 oktober 100 jaar zijn geworden. 70 jaar geleden maakte Dille een recordaantal van 43 doelpunten in één seizoen. Hij werd bekend door zijn ongekende doelpuntenproductie en runde ook een sigarenzaak vlakbij het stadion. Het shirt is geïnspireerd op het tenue waarin de legendarische spits in de jaren 50 zijn wedstrijden speelde. De schaatsbond KNSB heeft OK als nieuwe hoofdsponsor van het langebaanschaatsen aangetrokken. Het bedrijf met ruim 400 tankstations in Nederland wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Staatsloterij blijft ook hoofdsponsor. De overeenkomst is voor 1 jaar, maar beide partijen willen bouwen aan een langdurige samenwerking. Ze kijken vooruit naar de Olympische Spelen lange baan schaatsen in Tialf in 2030. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5, 5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Het is voor het eerst sinds de Australian Open begin dit jaar dat Djokovic dit seizoen in de finale van een ATP-toernooi staat. In de finale neemt de Serviër het op tegen Alex de Minaur, die zijn halve finale won nadat tegenstander Hubert Hurkacz opgaf.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar in het noordwesten wordt het bewolkter. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig. Vannacht kan er vooral in het zuiden mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden. Morgen in het noorden veel bewolking, met kans op lichte regen. In het zuiden eerst mist, later doorbreekt de zon. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol.
4: Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen. En 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge. Het Weekend van de Wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake porno-video's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Edouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden.
5: Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst. De Europese Commissie maakt nog eens 130 miljoen euro vrij voor het gebruik en de bestrijding van drones aan de EU-grenzen. Het geld is bedoeld om grenstoezicht op te voeren en om beter in te kunnen spelen op vijandige droneactiviteiten bij de grenzen. Eind 2025 was 250 miljoen euro vrijgemaakt. En eerder dit jaar 169 miljoen euro. Het totale budget van ruim een half miljard euro moet de EU-buitengrenzen versterken en de interne veiligheid vergroten. In februari kondigde de commissie aan een expertisecentrum voor dronebestrijding op te willen richten, dat lidstaten moet helpen informatie en expertise uit te wisselen.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
8: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
9: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor 22,6 miljard dollar overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
10: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
11: Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici.
12: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine.
13: Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de 3e set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease-A-Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5, 5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Het is voor het eerst sinds de Australian Open begin dit jaar dat Djokovic dit seizoen in de finale van een ATP-toernooi staat. In de finale neemt de Serviër het op tegen Alex de Minaur, die zijn halve finale won nadat tegenstander Hubert Hurkacz opgaf. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Al zie je in het noordwesten wat meer wolken. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er vooral in het zuiden mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het koelt af naar 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen is het in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen
14: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.
16: 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopgeul. Het weekend van de wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House.
17: Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leidden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. Een laborante die vorige week overleed in een Russisch antipestinstituut in de regio Irkoetsk is niet aan de pest gestorven. Media melden eerder dat de 28-jarige Darya Shipilova mogelijk een reageerbuisje had gebroken en daardoor besmet was geraakt. Bij autopsie zijn geen sporen van de pest aangetroffen. De gouverneur zegt dat de doodsoorzaak een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het ziekenhuis waar ze overleed werd afgesloten en 200 contacten werden in isolatie geplaatst.
18: En nu het economisch nieuws. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
19: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
20: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
21: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
22: Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt.
0: De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici.
4: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5, 5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Het is voor het eerst sinds de Australian Open begin dit jaar dat Djokovic dit seizoen in de finale van een ATP-toernooi staat. In de finale neemt de Serviër het op tegen Alex de Minaur, die zijn halve finale won nadat tegenstander Hubert Hurkacz opgaf. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Al neemt de bewolking in het noordwesten wat toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig.
6: Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vannacht kans op mist in het zuiden en mogelijk wat lichte motregen in het noorden. Minimaal 7 graden, in het noordwesten 16 graden. Morgen in het noorden vrij bewolkt met plaatselijk lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste.

0: Dus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge. Het Weekend van de Wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin tussen 1919 en 25. De man belde, stuurde berichten en startte vele rechtszaken tegen de vrouw, ook nadat zijn gezag over hun dochter was ingetrokken. Hij belde haar vanuit de gevangenis 77 keer binnen 3 uur en leverde valse observatieverslagen in. De rechtbank legt hem ook een 5-jarig contactverbod op en verbiedt hem Rotterdam te betreden. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken en zegt niet terug te komen. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 27-28 meer keuze geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie. De uitgevers reageren daarmee op de autoriteit Consument en Markt, die vindt dat de markt voor digitale leermiddelen niet goed werkt. Malmberg wil die keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nog geen datum.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende Republikeinse voorzitter.

0: Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leidden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Édouard Geffray, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
1: En nu het economisch nieuws. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
2: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
2: Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici.
3: Duitsland noemt de schadeclaim van scheepsbouwer Damen ongegrond. Damen eist bijna 4,7 miljard euro voor het annuleren van een fregattenorder. Het Nederlandse bedrijf zou 6 marinevaartuigen bouwen voor de Duitse marine. Duitsland schrapte de bestelling wegens grote vertraging. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie heeft de opdrachtgever het recht om het contract te beëindigen als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5, 5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Het is voor het eerst sinds de Australian Open begin dit jaar dat Djokovic dit seizoen in de finale van een ATP-toernooi staat. In de finale neemt de Serviër het op tegen Alex de Minaur, die zijn halve finale won nadat tegenstander Hubert Hurkacz opgaf. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, al is het in het noordwesten wat bewolkter. Het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts waait het weinig, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er vooral in het zuiden mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het koelt af naar 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt in het noorden en midden met kans op lichte regen. In het zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen. 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De afsluitdijk is bij Kornwerderzand in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat de monteur onderweg is. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de storing is verholpen. Het verkeer wordt niet omgeleid omdat de extra reistijd langer zou zijn dan de verwachte oplostijd. Wel wordt gekeken of het verkeer over de Noordbrug kan rijden. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
8: Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.
7: 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreien in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge.
9: Het weekend van de wetenschap trok dit jaar 125.000 bezoekers. Ruim 300 organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren. Bezoekers konden kennis maken met wetenschap en technologie en zelf proefjes doen. Het Radboud UMC, Saxion Hogeschool en de Erasmus Universiteit trokken veel bezoekers. Ook nieuwe deelnemers, zoals Wetenschap op het Strand in Almere, wisten veel mensen te bereiken.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. Op
10: Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. Bij protesten bij Franse onderwijsinstellingen is maandag in Lens een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. De jongen zou zijn hand hebben verloren nadat hij vermoedelijk een granaat had opgepakt die was afgeschoten door de politie. De scholier is opgenomen in een ziekenhuis in Lille en verkeert niet in levensgevaar. De aanhoudende protesten tegen de onderwijskwaliteit in Frankrijk leiden al dagenlang tot vernieling, brandstichting en opstootjes met de politie. Minister van Onderwijs, Edouard Geffray, beloofde maandag de komende weken met aankondigingen te komen over het aantal docenten, de volle lesroosters en de staat van onderwijspanden. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
11: En nu het economisch nieuws. Bijna 15.500 bedrijven in Nederland wachten op een aansluiting voor stroomgebruik op het volle elektriciteitsnet. Dat meldt brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Eind vorig jaar stonden er nog ruim 15.000 aanvragen op de wachtlijst bij regionale netbeheerders. In de eerste helft van dit jaar zijn bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst gegaan. De wachtlijst voor het leveren van stroom is voor het eerst gedaald naar ruim 8500 aanvragen.
10: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
11: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar.
12: Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
13: Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de 3e set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Leaseabike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar in het noordwesten wat meer bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er vooral in het zuiden mist ontstaan, in het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
18: De afsluitdijk is bij Kornwerderzand in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug. Rijkswaterstaat meldt dat de monteur onderweg is. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de storing is verholpen. Het verkeer wordt niet omgeleid omdat de extra reistijd langer zou zijn dan de verwachte oplostijd. Wel wordt gekeken of het verkeer over de Noordbrug kan rijden.
19: Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.
20: 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
21: Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopgeul.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
23: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan.
0: In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
1: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
2: Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd.
3: De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan.
24: De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Bijna 15.500 bedrijven in Nederland wachten op een aansluiting voor stroomgebruik op het volle elektriciteitsnet. Dat meldt brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Eind vorig jaar stonden er nog ruim 15.000 aanvragen op de wachtlijst bij regionale netbeheerders. In de eerste helft van dit jaar zijn bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst gegaan. De wachtlijst voor het leveren van stroom is voor het eerst gedaald naar ruim 8.500 aanvragen.
27: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
28: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
29: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
30: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden.
4: Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
5: Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma om de winst op te krikken. Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruit zien en of daarbij banen worden geschrapt. De luchtvaartmaatschappij behaalde het afgelopen jaar een marge van 1%, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8%. Transavia zegt dat de kosten hoog zijn en de concurrentie verder toeneemt. Vakbond NVLT noemt de aankondiging zorgwekkend en vreest dat de plannen leiden tot een groter tekort aan luchtvaarttechnici.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease-A-Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack-selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, al neemt de bewolking in het noordwesten wat toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er in het zuiden wat mist ontstaan en in het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
11: Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
12: Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.
13: 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
14: Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer 1 kilometer of meer.
17: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan.
0: In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
1: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
2: Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd.
3: De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan.
16: De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake pornovideo's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
18: En nu het economisch nieuws. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
19: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteit op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
20: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
21: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
4: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de Straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
5: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de 3e set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vannacht kan er in het zuiden mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk

0: mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopgeul.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten.

0: kisten officieel als overleden te registreren. Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil haar stem laten registreren om zichzelf te beschermen tegen deepfake-video's. Ze heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Europese Dienst voor Intellectueel Eigendom. Meloni heeft al jaren last van gemanipuleerde beelden die online worden verspreid. Ze eiste eerder een schadevergoeding van iemand die deepfake porno-video's had gemaakt met haar beeltenis. Meloni zegt zich uit te spreken tegen dit soort praktijken. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor andere slachtoffers van neppe beelden.
1: En nu het economisch nieuws. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen trekt meer bewolking binnen. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Temperaturen tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige westelijke wind, verder landinwaarts weinig wind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. Twee restaurants hebben maandag 2 Michelinsterren gekregen en 7 zaken kregen een eerste ster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Het restaurant heeft deze hoogste onderscheiding sinds 2004. Nederland telt nu 119 sterrenrestaurants. De 2 nieuwe 2-sterrenzaken zijn Azurite in Delft en Suus in Schinopge.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof stelt dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de ministers het misdrijf van vervolging op grond van geslacht hebben gepleegd. De vervolging was gericht tegen vrouwen en meisjes en andere personen wier genderexpressie of identiteit in strijd werd geacht met het genderbeleid van de Taliban. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer 1 kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie
0: om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd.
5: En nu het economisch nieuws. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde. De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag gemengd geopend. De Dow Jones-index noteerde kort na aanvang 0,1% lager op 51.139 punten. De brede S&P 500 klom 0,2% tot 7.737 punten. De Nasdaq ging 0,3% vooruit tot 27.272 punten. De producent van industriële software, PTC, wordt voor $22,6 miljard overgenomen door het Franse industrieconcern Schneider Electric. Het aandeel PTC sprong ruim 35% omhoog.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen trekt er meer bewolking binnen. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het zuiden mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt in het midden en noorden met kans op een lichte bui. In het zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen.
0: Dat meldt de Oekraïense luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïense televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. Donald Trump werkt aan een nieuwe maatregel om de dieselprijzen in de Verenigde Staten te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De president wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen. Rode diesel is een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines en andere voertuigen buiten de openbare weg. De dieselkosten zijn sterk gestegen door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. De maatregel komt bovenop het akkoord van de G7-landen om tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden op de markt te brengen. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer.
5: Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
7: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
8: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Carlos Alcaraz heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Tokio. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de halve finale zijn landgenoot Jaume Munar in 3 sets. 5-7, 6-3, 6-1. Titelverdediger Alcaraz neemt het in de finale op tegen de Tsjech Jiří Lehečka, die Valentin Vacherot uit Monaco versloeg met 6-4, 6-2. Tegen Munar kwam Alcaraz in de eerste set op voorsprong, maar verloor daarna 2 keer zijn eigen opslagbeurt. In de derde set liep hij uit naar 5-0 en benutte kort daarop zijn eerste matchpoint. Wielerteam Visma Lease a Bike heeft Nathan van Hooijdonk per direct benoemd tot sportief directeur. De 30-jarige Belg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam. Van Hooijdonk reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg, maar moest stoppen door hartproblemen. Daarna bleef hij betrokken bij de organisatie als onderdeel van het businessteam. De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verharen aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van team Reggeborg kampt met een zwabbervoet, een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte.
9: Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind en de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen, in het noorden en midden vrij veel wolken met plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden eerst mist, later breekt de zon door. Middagtemperatuur tussen 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind uit het westen, elders rustig weer.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
11: Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.
10: 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld.
12: Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani, vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
13: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
14: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
15: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
16: De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan.
17: Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil het gebruik van rode diesel verruimen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. Het plan wordt naar verwachting maandag bekendgemaakt. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Trump zei vrijdag dat hij de export van diesel niet zal verbieden, ondanks druk van parlementariërs uit landbouwstaten.
20: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
21: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs.
0: AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
22: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
23: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in

0: In het noorden vrij bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind. Landinwaarts blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling Den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen. Een 66-jarige man uit Hoogvliet hoort 150 uur taakstraf tegen zich eisen voor een dodelijk verkeersongeval in Zwartewaal. Op 30 januari dit jaar botste hij op een lijnbus, waarna een 15-jarig meisje om het leven kwam. De man sloeg rechtsaf en gaf de bus op de busbaan geen voorrang. Hij zegt de bus niet te hebben gezien. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het internationaal strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. die hebben een bereik van ongeveer...

0: ongeveer een kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. De langstzittende Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan. Op de Zwarte Zee zijn twee bemanningsleden omgekomen nadat brand was uitgebroken op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden van boord gehaald. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het Turkse schip aangevallen door Russische drones. Het schip vervoerde mais en was onderweg van Oekraïne naar Italië. Roemeense autoriteiten hebben een droneaanval nog niet bevestigd. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil het gebruik van rode diesel verruimen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. Het plan wordt naar verwachting maandag bekendgemaakt. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Trump zei vrijdag dat hij de export van diesel niet zal verbieden, ondanks druk van parlementariërs uit landbouwstaten. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0-nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust een matige zuidwestenwind. Vannacht in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar een graad of 7 in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen overdag in het noorden vrij bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind. Landinwaarts blijft het rustig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
7: De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen. 32 demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten na hun arrestatie op Schiphol. Ze voerden actie in Lounge 1 tegen het Frequent Flyer-programma van KLM. De actiegroep wil dat KLM het programma stopzet omdat het veel vliegen zou belonen. Schiphol zegt demonstreren in beveiligde gebieden niet toe te staan vanwege de veiligheid. De Koninklijke Marechaussee greep in nadat de demonstranten weigerden te vertrekken.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza. Het internationaal strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid
8: door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani, vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
9: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
10: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
11: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
12: De langstzittende republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Dennis Hastert, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1999 tot begin 2007 Speaker of the House. Hastert raakte later in diskrediet vanwege vermeend misbruik van kinderen. In 2016 kreeg hij een gevangenisstraf voor het stilhouden van een slachtoffer met geld. Tijdens die zaak erkende hij het misbruik en bood hij zijn excuses aan.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
14: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
15: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
16: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
17: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
18: De wereldwijde olievoorraden zijn volgens de topman van Saudi Aramco angstaanjagend klein geworden. Voor de oorlog in het Midden-Oosten had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard. Daarvan is door technische beperkingen slechts ongeveer 10% beschikbaar. Sinds de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari is de straat van Hormuz grotendeels gesloten. De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar vanuit reserves. Dat lost volgens de topman de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend.
19: Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen wordt het bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden. Morgen in het noorden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig uit het westen waait.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims.
21: Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
22: De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden.
23: De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
24: Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum.
25: In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg twee messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
1: Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
4: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
6: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
7: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
8: En nu het economisch nieuws.
26: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
27: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen.
9: Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
10: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
11: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
12: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
13: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen.
16: Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack-selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden.
28: Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australier Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen wordt het bewolkter. Het blijft bijna overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden meer bewolking met kans op een beetje regen. In het zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige wind uit het westen.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein.
2: Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen.
20: Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
21: Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
22: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
23: De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur.
24: Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
25: En nu het economisch nieuws.
29: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
0: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
1: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
4: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
6: Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Onderzoeksbureau RMC wijt dit aan de recordhete zomer. Het aantal passanten daalde in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 2,4% vergeleken met vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. Bij aanhoudende hitte zoeken mensen eerder verkoeling op dan dat ze naar een drukke binnenstad gaan.
7: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Patrick Roest begint voorlopig niet aan wedstrijden in het nieuwe schaatsseizoen. De 30-jarige schaatser van Team Reggeborg kampt met een zwabbervoet. Een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet altijd kan aansturen zoals hij wil. Het gaat om een aansturing vanuit de hersenen, legt Roest uit. Hij werkt samen met specialisten aan het probleem en wil pas starten wanneer hij met vol vertrouwen aan de start kan staan. Roest zegt dat hij fysiek sterk is en nog niet klaar om afscheid te nemen van het schaatsen.
10: Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2.
5: Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor

0: vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen wordt het bewolkter. Het blijft bijna overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden meer bewolking met kans op een beetje regen. In het zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige wind uit het westen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg twee messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza. Het internationaal strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren. En nu het economisch nieuws. Een voormalig medewerker van OpenAI en Anthropic waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Jacob Coxon zegt tijdens een hoorzitting in New York dat bedrijven bijzonder roekeloos bezig zijn, gezien wat er op het spel staat. De Britse onderzoeker publiceerde begin september een verklaring waarin hij uitlegde waarom hij bij Anthropic vertrok. Daarin zei Coxon dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Verschillende huidige en voormalige medewerkers van grote bedrijven in de AI-sector hebben sindsdien vergelijkbare zorgen geuit.
2: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op, maar in het noorden en westen wordt het geleidelijk bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het zuiden wat mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt in het noorden en midden met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst mist, daarna komt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het westen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat,
2: omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet nadat een hond overleed die daar was uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein. Sinds vrijdag 25 september zijn in Schiedam al 5 honden overleden na een uitlaatbeurt in Park de Plantage. De politie onderzoekt de grond en de 6 overleden dieren. De doodsoorzaken zijn nog niet achterhaald, maar de honden hadden wel dezelfde symptomen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
1: Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani, vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer 1 kilometer of meer. De hoogste commandant van de NAVO presenteert maandag een nieuwe strategie om een Russische aanval op de oostflank van de alliantie snel te kunnen afslaan. Generaal Alexis Grinkiewicz bespreekt de overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Polen. De Amerikaanse SACEUR, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt en zo nodig kan verslaan. In de strategie zijn nieuwe vormen van oorlogvoering verwerkt, zoals die met drones en kunstmatige intelligentie. Nu de oorlogvoering snel verandert, bestaan er onder meer in NAVO-landen die aan Rusland grenzen twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met de grote buur. Nepal staakt de zoektocht naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen eind augustus in het noorden van het land. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5.000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens. De autoriteiten gaan nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook overwegen ze de resterende vermisten officieel als overleden te registreren.
5: En nu het economisch nieuws. Een voormalig medewerker van OpenAI en Anthropic waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Jacob Coxon zegt tijdens een hoorzitting in New York dat bedrijven bijzonder roekeloos bezig zijn, gezien wat er op het spel staat. De Britse onderzoeker publiceerde begin september een verklaring waarin hij uitlegde waarom hij bij Anthropic vertrok. Daarin zei Coxon dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Verschillende huidige en voormalige medewerkers van grote bedrijven in de AI-sector hebben sindsdien vergelijkbare zorgen geuit.
6: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Nipolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
5: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
7: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
8: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
9: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op, maar in het noorden en westen wordt het geleidelijk bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het zuiden wat mist ontstaan. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen begint bewolkt in het noorden en midden met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst mist, daarna komt de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het westen.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Jamie van Essen trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het makkelijker worden om vergunningen te verlenen en te voorkomen dat economische projecten nog meer stikstofproblemen ondervinden. Hoe het bedrag precies wordt besteed is nog niet bekend. Van Essen kondigde het aan tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde.
13: Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie. Ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
14: De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn. Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen.
15: Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg twee messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
16: Het internationaal strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani, vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
17: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer een kilometer of meer.
18: En nu het economisch nieuws. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
19: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
20: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
21: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
22: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af.
0: De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
2: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinishsysteem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen wordt het bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden.
1: Morgen in het noorden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst mogelijk mist, later doorbreekt de zon en blijft het daar droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Weinig wind, alleen aan de noordkust matig uit het zuidwesten.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Jamie van Essen trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het makkelijker worden om vergunningen te verlenen en te voorkomen dat economische projecten nog meer stikstofproblemen ondervinden. Hoe het bedrag precies wordt besteed is nog niet bekend. Van Essen kondigde het aan tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde.
7: Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims.
8: Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
25: De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden.
26: De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
27: Het Nederlandse paviljoen in het museum bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt daar 1 miljoen euro aan bij. In het paviljoen is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. De laatste aanpassing dateert uit 2005. Er komt een nieuwe tentoonstelling op basis van een plan van het Nederlands Auschwitz-comité en het Nationaal Holocaust Museum.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar.
4: In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten.
9: Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
10: Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani, vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes.
11: Oekraïne heeft door kunstmatige intelligentie aangestuurde geweren in gebruik genomen om Russische drones neer te halen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Rusland zet steeds vaker nieuwe drone-modellen in die sneller zijn en moeilijker te onderscheppen. Kolonel Yuri Inat zegt op de Oekraïnse televisie dat er momenteel robotgeschutskoepels op bruggen worden geïnstalleerd. Er zouden 12 geschutskoepels zijn geplaatst in Kiev. Die hebben een bereik van ongeveer 1 kilometer of meer.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
14: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
15: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming,
0: leidden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
2: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
16: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is

0: 58 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden en westen wordt het bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden. Morgen in het noorden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst mogelijk mist, later doorbreekt de zon en blijft het daar droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en

0: 23 graden in het zuiden. Weinig wind, alleen aan de noordkust matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen de opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens Kottelenberg lijkt het erop dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie. Ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza. Het Internationaal Strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het Hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. En nu het economisch nieuws. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op veel plekken op, al neemt de bewolking in het noorden en westen toe. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan het in het zuiden mistig worden. In het noorden valt er mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen is het in het noorden en midden bewolkt, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden verder op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen de opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens Kottelenberg lijkt het erop dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie. Ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in 2 monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza. Het internationaal strafhof heeft vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 2 Afghaanse onderwijsministers. Ministers Habibullah Aga en Neda Mohammad Nadim worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid door de strenge restricties voor vrouwen en meisjes onder de Taliban. De arrestatiebevelen werden vorig jaar september al uitgevaardigd, maar zijn maandag pas ontzegeld. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, is meisjes en vrouwen de toegang tot het onderwijs grotendeels ontzegd. Het hof vaardigde vorig jaar ook arrestatiebevelen uit tegen Taliban-leider Haibatullah Akhundzada en opperrechter Abdul Hakim Haqqani vanwege de vervolging van vrouwen en meisjes. En nu het economisch nieuws. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Nipolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack-selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op veel plekken op, al neemt de bewolking in het noorden en westen toe. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan het in het zuiden mistig worden. In het noorden valt er mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden en 16 graden in het noordwesten. Morgen is het in het noorden en midden bewolkt, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden verder op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
5: De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sánchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepsystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg 2 messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.
6: En nu het economisch nieuws.
5: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack-selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut.
8: Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Schmieds ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0-nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter, omdat hij een hogere snelheid had.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht kan er in het zuiden mist voorkomen en in het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden en rond de 16 graden in het noordwesten. Morgen blijft het in het noorden en midden bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden. De Zuidbrug op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is door een storing dicht. Het verkeer kan in beide richtingen via de Noordbrug rijden. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer beide bruggen weer open zijn.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sánchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. Een man uit Kuwait is veroordeeld tot levenslang voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Israëlische ambassade in Londen. De 34-jarige Abdullah al-Badri moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Hij probeerde vorig jaar april gewapend het terrein van de ambassade op te komen. Al-Badri droeg twee messen bij zich en had een brief waarop stond dat hij wilde sterven als martelaar. Volgens aanklagers wilde hij de ambassade aanvallen als wraak voor het Israëlische optreden in Gaza.

0: dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
1: De Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een maatregel om de dieselprijzen te verlagen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij wil de beperkingen op het gebruik van rode diesel versoepelen, een belastingvrije variant die nu vooral wordt gebruikt in landbouwmachines. De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de Verenigde Staten. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw, scheepvaart en verwarming, leiden de hogere prijzen tot duurdere consumentengoederen. Trump wijt de hoge brandstofprijzen aan de Democraten en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen.
2: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
3: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
2: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale.

0: finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht kan er in het zuiden mist voorkomen en in het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden en rond de 16 graden in het noordwesten. Morgen blijft het in het noorden en midden bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een afgemeerd schip in de Groningse Eemshaven maakt water en dreigt te zinken. De brandweer en veiligheidsregio proberen te voorkomen dat het schip ten onder gaat. Ze hebben een particuliere organisatie ingeschakeld om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Ook proberen twee sleepboten het schip stabiel te houden. De bemanning is veilig en heeft het schip kunnen verlaten. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sanchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Land in maart weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden tot 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden vrij veel bewolking, met kans op een enkele lichte bui. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een afgemeerd schip in de Groningse Eemshaven maakt water en dreigt te zinken. De brandweer en veiligheidsregio proberen te voorkomen dat het schip ten onder gaat. Ze hebben een particuliere organisatie ingeschakeld om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Ook proberen 2 sleepboten het schip stabiel te houden. De bemanning is veilig en heeft het schip kunnen verlaten. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs. De provincie Noord-Holland steekt extra geld in twee monumentale complexen in de kop van Noord-Holland. Het gaat om de Stelling den Helder en het herinneringscentrum Joods Werkdorp Nieuwe Sluis. Provinciale staten stemden unaniem in met een voorstel om ruim 2 miljoen euro vrij te maken uit een reservepotje voor erfgoedbehoud. Dat potje wordt op 1 januari opgeheven. De partijen willen dat het geld naar monumenten in het noorden van de provincie gaat, omdat nu de meeste aandacht uitgaat naar het zuiden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sanchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. Een door Salvador Dalí ontworpen boek is gestolen uit een museum in het Franse Issoire. Het gaat om het werk L'Apocalypse, dat volgens de autoriteiten zeer waardevol is. Het boek is eigendom van een particulier die een klein privémuseum voor hedendaagse kunst had. Hoe de dader of daders het werk precies hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. De eigenaar is erg overstuur en zegt dat er een stuk van het Franse erfgoed is gestolen. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Jens van het Woud en Xandra Velzenboer voeren de Nederlandse shorttrack-selecties aan voor de eerste wedstrijden in de World Tour. Hiek Straathof en Jesper Smits maken hun debuut. Bij de vrouwen zijn naast Velzenboer en Straathof ook Selma Poutsma, Michelle Velzenboer, Zoe Florence Deltrap en Diede van Oorschot geselecteerd. Bij de mannen gaan naast Van het Woud en Smits ook Teun Boer, Kai Huisman, Niels Kingma en Melle van het Woud mee. De eerste wedstrijd is van 23 tot en met 25 oktober in Vancouver in Canada. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden tot 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden vrij veel bewolking, met kans op een enkele lichte bui. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen niet naar de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie namen het besluit gezamenlijk op 30 september. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol bij de afweging. Een afgemeerd schip in de Groningse Eemshaven maakt water en dreigt te zinken. De brandweer en veiligheidsregio proberen te voorkomen dat het schip ten onder gaat. Ze hebben een particuliere organisatie ingeschakeld om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Ook proberen twee sleepboten het schip stabiel te houden. De bemanning is veilig en heeft het schip kunnen verlaten. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sanchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepssystemen. België heeft maar 2 fregatten, waarvan er 1 in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Op de meeste plekken blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden tot 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen niet naar de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie namen het besluit gezamenlijk op 30 september. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol bij de afweging. Een afgemeerd schip in de Groningse Eemshaven maakt water en dreigt te zinken. De brandweer en veiligheidsregio proberen te voorkomen dat het schip ten onder gaat. Ze hebben een particuliere organisatie ingeschakeld om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Ook proberen twee sleepboten het schip stabiel te houden. De bemanning is veilig en heeft het schip kunnen verlaten. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.

romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sanchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. Een Belgisch oorlogsschip dat zou gaan helpen bij de bescherming van de Rode Zee tegen Houthi-rebellen kan niet uitvaren. Het fregat Leopold I is niet gebruiksklaar, meldt de Belgische marine. Bij de voorbereiding van de missie werden technische problemen vastgesteld bij essentiële scheepsystemen. België heeft maar twee fregatten, waarvan er één in onderhoud is. De in Nederland bestelde vervangers laten nog jaren op zich wachten. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.

0: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Op de meeste plekken blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden tot 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt de zon door en blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims.
5: Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis. De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sanchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten.
5: En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden in het noordwesten en 7 graden in het zuiden. Morgen. In het noorden en midden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af.
5: Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Grote Spaanse vakbonden kondigen een landelijke staking aan tegen de woningcrisis.
0: De actie moet plaatsvinden voor de vervroegde verkiezingen op 29 november. Vakbonden CCOO en UGT zeggen dat Spanjaarden te weinig verdienen om woonlasten te betalen en de inflatie op te vangen. Premier Pedro Sánchez besloot de verkiezingen eerder te houden nadat wetsvoorstellen van zijn regering over woningtekorten waren weggestemd. In Spanje wordt al langer gedemonstreerd tegen hoge huren en een gebrek aan woonruimte. Turkije en Pakistan hebben Saoedi-Arabië steun toegezegd tijdens spoedoverleg. Het olierijke koninkrijk wordt vanuit Jemen bestookt door de Houthis. De drie landen zeggen dat afspraken over collectieve verdediging meteen worden uitgevoerd. Ze sloten dit jaar het Defensiepact van Mekka. Daarin spraken ze af elkaar te hulp te komen bij een aanval. De Belgische politie heeft in Luik minstens 30 mensen gearresteerd nadat rellen uitbraken rond studentenprotesten. 18 politiemensen raakten gewond. Ongeveer 1000 demonstranten waren maandag op de been in de binnenstad. Groepen blokkeerden straten, staken brand en gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten. De politie zette een waterkanon en traangas in. In het Luikse Hanuut raakten 15 kinderen lichtgewond door vuurwerk bij een basisschool. In Charleroi en Gosselies zijn 25 jongeren aangehouden, onder wie een kind van 12 jaar. In Frankrijk zijn volgens Franse media meer dan 5000 mensen opgepakt bij vergelijkbare onlusten. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni.
5: Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
0: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olys zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden in het noordwesten en 7 graden in het zuiden. Morgen. In het noorden en midden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af.
5: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
6: Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeeter Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen.
5: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
7: Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims.
5: Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
8: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%.
9: Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94 naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
10: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
11: De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
12: De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987.
13: De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn.
14: Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering.
15: En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
16: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector.
17: Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
18: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
19: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
20: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
21: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden.
24: Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
25: Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
0: De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had.

0: de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft bijna overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht vooral in het zuiden kans op mist. In het noorden mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het zuiden tot 16 graden in het noordwesten. Morgen in het noorden en midden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden meer zon en droog weer. Morgen wordt het tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer- en veiligheidsregio schakelde een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat.

0: Eén wat ertoe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht, vooral in het zuiden, kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden. Morgen vrij veel bewolking in het midden en noorden, met kans op een lichte bui. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims. Het moet met drones, satellieten en andere digitale technieken eenvoudiger en efficiënter worden om schade te onderzoeken die diersoorten toebrengen aan gewassen en natuur. Provinciale staten in Noord-Holland steunden unaniem een motie van Volt om de koepelorganisatie van provincies samen met uitvoeringsorganisatie Bij 12 te vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. In Noord-Holland is jaarlijks de meeste schade aan gewassen, vaak veroorzaakt door ganzen. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen euro schade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de provincie, maar moeten een melding doen en er komen taxateurs langs.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olies zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen, maar in het noorden ook bewolking. Plaatselijk kan het mistig worden. Het blijft vrijwel overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vannacht, vooral in het zuiden, kans op mist. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 16 graden. Morgen vrij veel bewolking in het midden en noorden, met kans op een lichte bui. In het zuiden breekt later de zon door. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelde een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie. Ook met het oog op mogelijke claims.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94 naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer $1,4 miljard gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Desiree Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. In het noorden wat lichte regen mogelijk. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend in het midden en noorden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst nog mist, later breekt de zon daar soms door. Vanmiddag in het noorden veel wolken en nog wat lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige wind uit het westen, elders weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Woensdag eerst plaatselijk mist, vooral in het noorden. Verder veel zon. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen, met matige tot aan de kust krachtige wind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen. Noord-Holland gaat onderzoeken wat de nieuwe landelijke afstandsnorm van 500 meter tussen geitenhouderijen en bebouwing betekent voor de provincie. Het kabinet wil die norm invoeren omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gezondheidsrisico's, zoals longontsteking, vooral binnen die zone optreden. In Noord-Holland zijn 20 tot 25 geitenhouderijen. Sinds 2018 mogen die niet uitbreiden of nieuw beginnen. De BBB riep op om de juridische en financiële risico's in kaart te brengen. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer vindt het een goed plan zich te oriënteren op de nieuwe situatie, ook met het oog op mogelijke claims.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyad. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. Washington. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning van Flavio Bolsonaro bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen geprezen. Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, versloeg zondag de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. De twee nemen het later deze maand tegen elkaar op in een beslissingsronde. De 45-jarige rechtse Bolsonaro wordt gezien als favoriet om te winnen van zijn 80-jarige rivaal. Flavio Bolsonaro wordt beschouwd als medestander van Trump, terwijl Lula juist kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium.

0: fabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Nipolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op

0: sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. In het noorden wat lichte regen mogelijk. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend in het midden en noorden vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst nog mist, later breekt de zon daar soms door. Vanmiddag in het noorden veel wolken en nog wat lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige wind uit het westen, elders weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Woensdag eerst plaatselijk mist, vooral in het noorden. Verder veel zon. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. 's Avonds gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen, met matige tot aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelde een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials. Of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen 2 schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing.
4: Zijn tegenstander Daniil Medvedev werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. In het noorden wat lichte regen mogelijk. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst nog mist, later breekt daar de zon door en blijft het droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, in het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog. Morgen eerst plaatselijk mist. Vooral in het noorden kan die lang blijven hangen. In de rest van het land veel zon. Middag tussen de 20 en plaatselijk 25 graden. Later bewolking vanuit het westen. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten flink regenen. De wind wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben